0: proeven van lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Soul Night.

won't you give up on me? Please, please, please, promise me.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Die konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2. Zon.

0: smile on your face. Dit is NPO Radio 2.
1: 5:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog, met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, goeiemorgen. Het is zondag 27 september. Zometeen de thee van Tannas. Zonder Tannas, maar met Tim en Sinna Spyro.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Alleen nog deze week,
14: tromgeroffel,
13: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
16: Wil je met me trouwen?
15: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Onder Nederlandse jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Er is al heel veel over gezegd en als ik heel eerlijk ben, ik word er moedeloos van. Dus ik moest deze wel even draaien, Bronski Beat en Small Town Boy. En laat ik het nog maar eens een keer duidelijk stellen. Ik als heteroseksuele cisman heb lief wie je lief wil hebben. Nou dat.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Hey, goedemorgen toppers. De thee van Tim deze week. Dannas is even weg. Kom snel weer terug. Maar ik zal je zondagochtend net zo crispy maken. Zoals Dannas dat doet. Althans, dat ga ik proberen. En stel je voor, ik zou nu bij jou op bezoek komen. Ik schrijf aan bij je ontbijt. Welk liedje zou je dan met mij willen delen? Wat is het eerste dat in je opkomt? Drop het eventjes in de NPO Luister-app. Dan gaan we het zo meteen voor je draaien. Of als je iets anders te melden hebt over je zondag, waar je mee bezig bent, wat je plannen zijn voor vandaag, spreek het even in met een audio-app. Vind ik altijd heel gezellig. Zal ik dan alvast beginnen met een deeltrack? Ik dacht aan Daffy. Ze komt binnenkort met nieuwe muziek na een zeer onstuimige tijd. En ik kijk er erg naar uit. Dit is een oudje van haar en ik vind het zo mooi. Warwick Avenue. Wakker worden met Daffy op NPO Radio 2. Where

0: Ilse de Lange, I'm Not So Tough. In de thee van Tanas. In dit geval de thee van Tim. Goedemorgen. Zegt Wouter ook. Nou ja, Wouter zegt, goedemorgen lieve Tanas. En nou kan ik als Tanas terug antwoorden. Maar mijn imitatie van Tanas is echt beroerd. Dus maar ik ga het proberen. Goedemorgen, Wouter. Nee, het slaat echt. Ik heb wel een goede Eddie Keur in huis. Zal ik die dan doen? Goedemorgen, Wouter. Wat leuk dat je luistert. Judith is er ook bij. Goedemorgen, Tim. Fijne zondag. Na de uitzending. Nou, dat vind ik aardig. Dat is super lief. Ik weet wel wat ik ga doen vandaag, trouwens. Ik ga naar Amsterdam. Ik ga een oude vriend van mij weer zien. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Daar heb ik zeker een half jaar geen contact meer mee gehad. En we gaan even lekker bijbeppen. Dus dankjewel, Judith, voor je berichtje. En over lief gesproken, een bericht van Ines. Die zegt, hey Tim, een tip van mij. Ik heb gisteren pizza besteld. Die smaakte voortreffelijk. Ik heb daarna gewoon de pizzeria opgebeld om ze te bedanken. En ze stonden echt een beetje versteld. Ja, dan kan ik me voorstellen, wie doet dat eigenlijk? Hè? Dat je dan zeg maar een pizza bestelt, dan krijg je hem thuis afgeleverd, dan eet je hem op en dan bel je dat hij lekker heeft gesmaakt. Dus eigenlijk doe je dat ook in een restaurant als je daar gegeten hebt. En dan vraagt de ober, heeft het gesmaakt? Dan geef je een compliment aan de kok of juist niet. Dat kan natuurlijk ook, maar ik vind het een hele goede Ines. Wat een mooi lief gebaar. Aussie is er ook bij. Hallo Tim. En Bert zegt goedemorgen Tim en maakt er een mooie uitzending van. Gaat helemaal goed komen. Verder een audioberichtje van Stefan.
1: Hey Tim, ja, de deeltrek kan je dingen delen. Wat je voelt, wat je denkt, wat je aan het doen bent of wat je niet aan het doen bent. Ja, ik wil wat delen. Ik heb niet zoveel zin om erover te vertellen, maar muziek vertelt alles. Dus ik zat te denken voor de deeltrek, delen met de luisteraars, de Strumbellas met Speak.

Hij schreef het met Johnny Cash in zijn achterhoofd. En als je het hoort, dan snap ik het ook wel. Het is echt een beetje Johnny Cash dit. En Johnny heeft het later nog gecoverd trouwens. Bruce Springsteen en I'm on Fire. Oké, de beste cadeautip voor iedereen die eind september jarig is. Een pak.

0: En Freedom op NPO Radio 2. En ken je dat gevoel dat opeens iedereen jarig is? Dat je agenda vol staat met verjaardagen? September is echt wat dat betreft een heftige maand. Op 30 september, let op, hè, dat is echt waar, zijn zo'n 44.000 Nederlanders tegelijkertijd jarig. 44.000 op één dag. Nou, ik ben even gaan terugrekenen. 9 maanden, hè. En dan kom je dus uit bij de feestdagen.
1: Oh.
0: De ballen, de piek. Nee, ik snap het. Het wordt meer alleen dan alleen gegroemd met kerst. Nee, ik snap het. En ze zeggen altijd, en dat is ook zo natuurlijk, dat december een dure maand is. Maar ja, 9 maanden later krijg je dus nog een keer die rekening. Die is behoorlijk flink. Dus, als je je vrienden een cadeau wil geven eind september. Stel voor, 30 september is een goede vriend of vriendin van jou jarig. Snap het. Wordt meer alleen dan alleen gegroeid met kerst. Nee, ik snap het. En ze zeggen altijd, en dat is ook zo natuurlijk, dat december een dure maand is. Maar ja, 9 maanden later krijg je dus nog een keer die rekening. En die is behoorlijk flink. Dus, als je je vrienden een cadeau wil geven eind september. Stel voor, 30 september is een goede vriend of vriendin van jou jarig. Loop even langs de drogist.

0: beste voor een vriend zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Marcel zegt er dit over van Direct.
1: Hoe belangrijk het is om ook die vriend voor een ander te zijn. En just to shut up and listen. Vooral niet proberen op te lossen voor een ander. En de ander de ruimte geven om ook autonoom te kunnen denken en handelen. En te kunnen voelen. En gewoon bij te staan. In vooral moeilijke tijden.
0: Oh, dat is zo'n goede les inderdaad. Ik herken het van mezelf. Ik kan altijd alles fixen bij vrienden en zo. Ik heb nu de laatste tijd ben ik aan het proberen om dat niet te doen. En dat is een hele goede tip van Marcel. Gewoon luisteren en er zijn. You've got a friend. Zo is het ook. It's Carole King.

0: Daft Punk en Pharrell Williams in de thee van Tim deze week. Wie er wel is, dat is Youssef, de producer. De linker en de rechterteen van Tanas, was het toch volgens mij?
1: Vooral de linkerteen.
0: Vooral de linkerteen. Ja. En jij hebt iets met mij uitgehaald. Ik haat je gewoon met een passie. Nee.
1: Oh, dat wordt nu al ontslagen.
0: Nee, maar ik schrok vanmorgen me echt een aap, niet te geloven. Dus oké, het is nu, op dit moment, als je naar buiten kijkt, het is hartstikke donker. Dat is even wennen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik zat op de fiets, want ik fiets altijd gewoon vanuit mijn huis hier in Hilversum naar de studio. En onderweg een hoop dronken mensen die nog uit de kroeg of uit de club kwamen. En op een gegeven moment een auto naast me die stapvoets reed. En ik dacht, oh nee, ik heb hier geen zin in. Want ik dacht dat de een of andere vaag figuur of zo, weet je wel. Het raampje ging ook heel langzaam open. Zo. Ja. Hé, jongetje.
1: Ja, hoe nog? Nog één keer?
0: Nee, jongetje. Nee, dat zei. Maar jij was er. Maar het duurde heel lang voordat je iets zei.
1: Ja, ik wilde gewoon weten of dat je van je fiets ging afvallen.
0: Ja, nou, dat is wel heel erg lief. Dat is allemaal niet gebeurd. Doe ik het een beetje goed trouwens? Is alles in orde? Volgens programma?

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
3: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: The Queen in the Show.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De politie of de piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug was verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel het er precies zijn, is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar wat mist. In de loop van de dag geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen verder met de thee van Tannas. Deze keer de thee van Tim. Met daarin de vraag: wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld en hoe? Wees eerlijk. Zeg het gewoon. Het is zondag. Die biechtstoel die klappen we weer open. Wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld en hoe en waarom? Geef het door met de NPO Luisterapp.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: The Queen of Show.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
16: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A31 Leeuwarden-Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen.
1: Youssef?
2: Ja?
1: Hoe kan het dat iedere keer als ik een show doe op NPO Radio 2... dit is serieus waar, als ik het overneem of whatever, dat er een spookrijder te horen is?
2: Ja, ik...
1: Iedere show. Rijden mensen echt van een van de weerom stuit de verkeerde kant op als ze mij horen?
2: Ik snap het wel ergens.
3: Goedemorgen, Bakkie doen.
1: Ja, wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld en hoe? Ik kom erop omdat in een Belgische tv-versie van het programma De Verraders iemand heeft vals gespeeld en die werd uit het programma geknikkerd. Nou, laten we eerlijk zijn, iedereen speelt wel eens een keer vals. En helemaal als je competitief bent ingesteld en koste wat het kost wil winnen, zoals die man bij De Verraders. Ja, heb jij ook wel eens een keer vals gespeeld? Het is zondag. Ik zou zeggen, biecht er maar even op los. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Nou, dan moet ik zelf eerst natuurlijk met de billen bloot. Ik heb dus kaarten gekocht voor Oasis. €250 voor één kaartje. Het is echt niet... Nou, het kan gewoon. Ik kan het bijna niet verantwoorden. Maar ik dacht bij mezelf, ja, het is volgend jaar. Ik heb het dan nu betaald. En dan is het volgend jaar gratis. Dus ik heb een beetje vastgespeeld met mijn eigen portemonnee. Begrijp je? Dus het kan heel klein zijn. Of misschien op Schiphol. Je koffer stiekem met je voet een klein beetje optillen, zodat je niet extra hoeft te betalen voor het overgewicht. Een vriend van mij heeft dat ooit gedaan. Oh, ik kan echt niet. Of je blauwe parkeerschijf. Gewoon een klein stukje vooruit draaien. Dat heeft toch iedereen wel eens gedaan. Als je... wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld en hoe? Laat het ons eventjes weten met de NPO Luisteren. We oordelen niet. We listen. We don't judge. Zo is het ook. Straks nog Miley. Niet Miley Cyrus, maar Miley. Ja. Maar eerst Crespin, Danny Vera. Dit is Making the Memory op 2.

Sideways van Miley. Want zo heet ze tegenwoordig, hè? Niet Miley Cyrus, maar gewoon Miley. Noem me gewoon Miley. Noem me gewoon Miley. Het is tijd voor. Wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld en hoe? We krijgen echt ongelooflijk leuke berichten binnen. Dank daarvoor. Blijf ze vooral doorsturen met de NPO Luisterapp. En dank je voor je openheid. Dat waarderen we zeer. Priya zegt bijvoorbeeld, dat is ook wel herkenbaar. Mijn vriend en ik hadden afgesproken samen een serie te kijken. Nou ja, ik heb 3 afleveringen vooruitgekeken en daarna bij hem gedaan alsof alles nieuw voor me was. Inclusief neppe verbazing. Oh, echt waar? Hè? Huh? Oh, wat een plotwist. Moet je ook mee uitkijken dat je niet overdreven gaat doen, want dat valt op natuurlijk. Maar Priya zegt erover, het was echt Oscar-waardig. Hij is er helemaal ingetrapt. Lotte die zegt, ik heb bij een hardloopwedstrijd een klein stukje afgesneden omdat ik de verkeerde pijl volgde. Toen ik erachter kwam, heb ik dat niet gemeld. Mijn PR staat nog steeds. Jan komt ook met een hele mooie, die is misschien wel herkenbaar. Hij appt ons. Bij een familieweekend hadden we een muziekquiz. Mijn zus was quizmaster en had de antwoorden op haar laptop openstaan. Liep langs om drinken te halen. Ja, toch een beetje vanuit mijn ooghoek. Toch even 3 antwoorden onthouden. Familie eer stond op het spel. Nee, dan moet dat wel, snap ik. En Bianca zegt, ik heb ooit bij een all-you-can-eat restaurant een paar koekjes in mijn handtas gedaan voor thuis. Mijn man zei, ja, dat is niet de bedoeling. Toen zei ik, all-you-can-eat zegt nergens waar.

wel eens vals gespeeld? En hoe deed je dat? Basti zegt, stiekem een half uurtje de playlist op de laptop aangezet, terwijl ik vinylsingeltjes aan het draaien was op de draaitafel. Oh, you naughty, naughty, naughty boy. It's Michael Kiwanuka, Home Again op 2.

0: Ik schrok echt heel erg van het bericht rondom Michael Kiwanuka. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En hij vertelde dat hij aan het herstellen is van een hersenbloeding. Het gaat langzaam maar zeker weer wat beter met hem, maar het was toch even schrikker. Michael Kiwanuka, je hoorde Home Again hier op NPO Radio 2. Vandaag wordt het droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Er zijn ook wolkenvelden en het wordt zo'n 21 tot 25 graden. Tijd voor het laatste nieuws en dat hoor je van Suzanne de Vries.
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump. Dat was afgelopen dinsdag bij de VN. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. Mogelijk is er ook geschoten, want getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De politie heeft op de A58 bij Geelzerijen 5 verdachten aangehouden. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren speciaal voor Burendag. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren.
0: Ja, mijn moeder is gisteren daar geweest en ze was echt zwaar onder de indruk wat ze allemaal zag.
1: Wat heeft ze allemaal gezien
0: dan? Ze heeft bijvoorbeeld de school gezien waar ze dan bijles krijgen en de vrijwilligers die daar werken, maar ze ook in contact geweest met de bewoners. En dat was echt een heel hartverwarmende dag, zei ze. Dus het was echt een aanrader.
1: Ja, wat interessant.
0: Mooi, toch?
1: Om een keer te zien.
0: Ja, toch?
1: En er niet alleen maar over te horen. Maar
0: nee, maar eigenlijk mee te maken. Exact, precies.
1: Ja. Dan nog sportnieuws. Het was al een heel succesvol seizoen, hè, voor wielrenster Demi Vollering. En na het winnen van onder meer de Tour en de Giro pakte ze gisteravond ook haar eerste wereldtitel. In de sprint won ze van de Poolse Kasia Niewiadoma.
2: Wat een spanning. Wat een sensatie. Wat een WK. Maar nu moet je het nog afmaken. 200 meter. Wanneer gaat ze? Wanneer gaat Niewiadoma? Daar gaat Niewiadoma. Vollering laat zich een beetje verrassen. Maar ze blijft ernaast. Vollering gaat er langs. Yeah. Niewiadoma geeft op. Demi Vollering is wereldkampioen. Voor het eerst in haar carrière. En wat ontzettend mooi dat Demi Vollering het op deze manier afmaakt.
1: Zeker. En later vandaag rijden de mannen het WK. En daar is Mathieu van der Poel een van de favorieten voor de winst.
0: Oké, dankjewel Suzanne. Zometeen gaan we dit doen.
3: Ik zeg je dat je mijn knoopjes moet losmaken.
0: Wat? Ja, het klinkt behoorlijk heet als Google dit zegt. Maar dit is eigenlijk een voorproefje van Even Google Vertalen, wat we zo gaan spelen. 3 liedjes zijn door Google letterlijk vertaald naar het Nederlands. Aan jou om die tracks te raden. En als je dat lukt, dan win je de thee van Tannas autogeurhanger. Wil je meedoen? Je kunt je nu aanmelden. Ik wil meedoen met de NPO Luister-app en dan gaan we je terug.

0: gisteravond nog gedraaid. Toen ik voor de spiegel stond. Eenzaam en alleen. Joe Cocker en You Can Leave Your Head Off.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ja, het spel werkt als volgt. Je hoort drie tracks die door Google zijn vertaald naar het Nederlands. En aan jou om minimaal twee van de drie fragmenten goed te raden. Dan win je de thee van Tannas autogeurhanger. Nou, lukt dat niet? Dan mag je als troostprijs kiezen welke van de drie tracks je zometeen op de radio hoort.
2: Even Google vertalen.
0: Abel, hallo.
3: Hey, goedemorgen.
0: Dus jij hebt een kalf en die heet Tannas.
3: Klopt, ja. Ja, het is alweer een oude kalf, maar... Ja. Je bent bijna een pink te worden.
0: Go! Wat grappig. Wie was er nou eerder eigenlijk? Tannas op de radio of het kalf?
3: Tannas.
0: En je wil even meedoen aan even Google vertalen. Ja, je hebt het uitleg gehoord. Dus ben je er ook hoor ik. Is dit Tannas die ik hoor?
3: Nee, dat is een ander.
0: Dat is een ander. Maar je staat ook in de stal nu op dit moment.
3: Ja, bij de kalf.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, oké. We gaan het spel spelen. Kijken of... Je hebt hulplijnen genoeg, hè, wat dat betreft. Dus,
1: Wou je niet dat je vriendin net zo heet was als ik? Wou je niet dat je vriendin net zo'n wilde meid was als ik? Wou je dat niet? Wou je dat niet?
0: Nou, welk liedje is dit?
3: Girlfriend?
0: Nee, dat kan ik helaas niet goed rekenen. Nee, we gaan naar de volgende. Let op, hè. Oh, sorry. Ja. Don't ya, dit is dan, zeg maar... Dat was hem. Oké, we gaan nu naar het tweede fragment. Je merkt zo meteen wel dat er een link ligt tussen al die liedjes.
1: Ik zeg je dat je mijn knoopjes moet losmaken. Schat, maar je doet alleen maar stoer. Zegt wat je allemaal met me gaat doen. Maar ik heb nog niks gezien. Ik zeg je dat je mijn knoopjes moet losmaken. Schat.
0: Zeg maar...
3: Ja. Even kijken, Unbutton My Blouse of zo.
0: Wij rekenen het goed. Het was namelijk... Buttons, inderdaad, van de Pussycat Dolls. Dus nou ja, wederom Pussycat Dolls. Dus het zou zomaar kunnen dat de volgende... Ik zeg verder niks, maar...
1: Ik heb geen man nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik geniet ervan om vrij te zijn. Ik heb geen man nodig om me goed te voelen. Ik geniet ervan om mijn eigen ding te doen. Ik heb geen ring om mijn vinger nodig.
0: Nou, wat zou dat zijn?
3: Ring om mijn vinger?
0: Ik heb geen man nodig, zegt ze heel vaak.
3: Oké. Ja? Don't need a man. Oké.

0: jij bent de geurhanger en je mag ook nog eens een keer kiezen welke track van de Pussycat Dolls we gaan draaien. Want ze spelen vanavond in de Ziggo Dome en dat is de reden waarom we ze eventjes door de vertaalmachine hebben gegooid. Doncha kun je daarvoor kiezen of Buttons, dat is dan Pussycat Dolls en Snoop Dogg. Of I Don't Need a Man van Pussycat Dolls. What's it gonna be, boy?
1: Doe die eerste maar dan.
0: Doe die eerste maar. Doncha, ga ik die voor je draaien. Dankjewel voor het meespelen. Jij krijgt de geurhanger zo snel mogelijk thuis gestuurd. En kunnen we nog een van die kalveren nog één keer horen? Of ja, dat laat zich niet dwingen natuurlijk.

ochtend van NPO Radio 2 met Douwe Bob. En no to self. Als er één artiest is die ik zo graag live had willen zien, dan is het wel Tom Petty geweest. En ik weet nog heel goed, Tom Petty kwam naar Nederland en ik dacht, is mij nou even te duur, ik ga de volgende keer wel. 2 maanden later, overleden. Dus, wijze les, als je wil gaan, ga gewoon, ga die artiest zien, want voor je het weet, komt hij nooit meer terug. Tom Petty en de Heartbreakers, nu in de thee van Tim deze week. It's learning to fly.

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery... voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla... Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Hey, goedemorgen. Zometeen de thee van Tim met muziek van Blackstreet, Pat Benatar. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 8 uur. En dat hoor je van Suzanne de Vries. Suzanne, goedemorgen.
19: Goedemorgen Tim. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. En daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte in een maïsveld, zegt deze verslaggever.
20: A helicopter caught fire and crashed in that field. We still don't have a lot of information at this point, but what police are saying is that all four occupants on board of that helicopter died as a result of the fire and were pronounced dead on scene when police and first responders arrived.
19: En niemand heeft de crash dus overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. En Spanje heeft de eerste wedstrijd gewonnen nadat ze afgelopen zomer wereldkampioen werden. Ze speelden gisteravond op Wembley tegen Engeland en dat werd 3-2 voor de wereldkampioen.
21: Ojo, les va a la oportunidad de Oyarzabal.

0: Ja, en Nederland speelt vanavond trouwens in de Nations League. Om 6:00 is dan de aftrap tegen Servië.
1: Ja, je werkt voor de NOS. Kun je niet de mensen daar een beetje dit laten horen voor langs de lijn of zo? Dat het ook zo kan. Het is zo vet. Zo
0: heerlijk,
1: mooi.
0: Oh, het weer dan nog. Het is droog met hier en daar nog wel even kans op mist. Maar in de loop van de dag geregeld zon, maar ook al wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Ster.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 2020. Download de app en start met vinden.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
3: Wil je met me trouwen?
2: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Nou, Pat Benatar. Dat vind ik ook weer zowat. Love is a battlefield. Liefde is een veldslag. Nou, iets positiever graag op deze zondag.
1: Tijd voor tips.
0: Nou ja, daarover gesproken, even wat positiviteit. Ik bedoel, als je nu naar buiten loopt, dan kan het wel wat fris aanvoelen. Maar de komende dagen, en vooral dinsdag, damn, 30 graden jongens. Lekker warm. En daarom heb ik even een paar reminders voor je op een rijtje gezet. Te beginnen met...
1: Nummer 1.
0: Misschien een voor de hand liggende tip, maar kleed je in lagen. Als het 's ochtends vocht naar je werk of naar je kinderen die school brengt, dan kan het best wel koud zijn. Dus dan zou ik even wat lagen... Tenminste, ja, dat zeg ik nou wel, maar dat heb ik van horen zeggen. Want ik heb het dus nooit koud. Ik ben, als het dus buiten vriest, dan ga ik alsnog met een t-shirt naar buiten. Dat is gewoon heel gek. Maar goed, het schijnt zo te zijn dat je je dan in lagen moet kleden. Dus dat is maar gewoon even een tip voor mensen die wel gevoel hebben.
1: Nummer 2.
0: Na je werkdag wil je misschien even een terras opzoeken. En dan ben je waarschijnlijk niet de enige die dat idee heeft. Dus ik verwacht dat het heel erg druk gaat worden. Dus iedereen die nog de laatste strepen zon van deze warme periode wil meekrijgen, wees op tijd. Vraag aan je baas. Mag ik om 12 uur weg? Sowieso daydrinking, altijd goed.
1: Nummer 3.
0: En de allerlaatste tip van vandaag. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar laat geen dieren of kinderen of bejaarden in je auto achter. In het nieuws horen we nog steeds verhalen van mensen die dat wel doen. Ook al lijkt het buiten nog koud genoeg, het kan snel heel

0: Marcone, Walking in Memphis, NPO Radio 2. Ik had het net over de warme dagen die eraan zitten te komen. Dat het eerst dan een beetje fris begint en daarna wordt het warmer, dat je je in lagen moet kleden. Dat was een tip. En daarbij zei ik ook dat ik er zelf nooit last van heb, want ook al vriest het. Het is heel, heel gek, maar ik loop nog steeds gewoon met een t-shirt buiten. En ik krijg nu van Valentijn een appje. En die zegt het volgende. Kan ook aan je lichaamsbouw liggen hoe je je kleedt. Het viel mij in ieder geval op. Noem je mij nou dik, Valentijn?
1: Elke maand ontdek je bij de T van Tanas de hit van morgen. Deze maand is...
2: You did not sign up for this.
1: De tip van T. NPO Radio 2.

0: did not sign up for this.
1: Oh, I try, I try.
0: Ik heb hier een theepakket liggen. Het kan voor jou zijn. Hoe je eraan komt, vertel ik je straks. Nu Post Malone, dit is Circles.

0: Malone en Circles. Vandaag wat mist hier en daar. In de loop van de dag geregeld zon. Er zijn ook wat wolkenvelden en het wordt zo'n 21 tot 25 graden. En laatste wereldnieuws hoor je van Suzanne de Vries. Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is namelijk verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter beschermd worden. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omver reed en van de weg af raakte. De twee inzittenden raakten gewond en een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. En ook in Heerlen was het gisteren burendag. De organisatoren hadden speciaal de lokale fatbike-jeugd uitgenodigd om ook te komen. Want deze zomer hadden zij veel overlast veroorzaakt daar. Zo werden er volgens buurtbewoners met eieren gegooid. En daarom wilden de buurtbewoners de verbinding zoeken, zien we bij Hart van Nederland.
2: En kijk, je hebt 40 kinderen, waarvan 5 raddraaiers. Moeten die andere 35 kinderen ook gestraft worden? Ja, ik denk het niet. Ze kunnen hier op het rodeo-stier komen vandaag. En dan kunnen ze laten zien wie de kampioen is vanuit.
3: Hoe komt het dat er toch zoveel overlast van hem wordt ervaren?
4: Ja, ik denk omdat er gewoon niet echt veel te doen is meer voor de jeugd tegenwoordig. Omdat er eigenlijk bijna geen jeugdhonken zijn of waar ze bij elkaar kunnen komen.
1: Ja, de harde kern van de hangjongeren kwam alleen niet opdagen op bij Burendag. Maar de buurtbewoners die zeggen dat ze zich desondanks zich blijven inzetten voor meer plekken in de buurt waar die jongeren zich wel kunnen vermaken.
0: Ik woon in een heel groot appartementencomplex met best wel wat bejaarden ook om me heen. Gisteren was de Burendag en ik was weer helemaal vergeten. Dus op een gegeven moment, ik loop het souterrain binnen en er staat 1 grote sjoelbak. Ja, daar zaten ze allemaal te sjoelen en te kaarten. Tot diep in de nacht, tot 3 uur. Ik heb echt geklaagd over geluid. Hij was echt heel erg gezellig. Dankjewel, Suzanne.
1: Yes.
0: Alright. Zometeen dan gaan we het geheel spelen op de radio. Je krijgt dan 5 vragen. Die moet je correct beantwoorden. En dan zou je zeggen, oh, dan is alles geregeld. Nou, niet helemaal. Want met die antwoorden moet je dan het geheel van vandaag vormen. Nou, doe je dat feilloos, dan win je het exclusieve thee van Tanas theepakket. Om mee te kunnen doen, moet je wel natuurlijk de kwalificatievraag goed beantwoorden. En die gaat als volgt. Wat moet je lang doen als de politie een alcoholtest bij je afneemt. Dus wat moet je lang doen als de politie een alcoholtest bij je afneemt?

0: Jean-Paul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jean-Paul, wat heb jij met de Kilt?
1: Ja, ik heb er net eentje in bestelling staan. En ja, we gaan vaak naar Schotland op vakantie.
0: Ah, dus. En dan is natuurlijk de vraag, draag je er wel of niets onder?
1: Dat is voor jou een vraag en voor mij een weten.
0: Ja, maar ik wil graag...
1: Nee.
0: Nou ja, de traditie is dat je er niets onder draagt natuurlijk. Hè?
1: Dat is onzin, maar goed. Is dat zo?
0: Is dat onzin, ja?
1: Nou ja, ik heb mijn schot op een festival staan praten. En die zei ook van ja, je moet dragen wat je fijn vindt.
0: Ja, dat is, en sindsdien heb je gewoon een kuisheidsgordel om. Ik begrijp het ook goed. Jean-Paul, waarom ik dat vraag trouwens. De mensen denken wat een gekke vraag zijn in één keer. Hè? Er zit Kilt namelijk in je e-mailadres. Dus vandaar dat we het graag willen weten. Oké, we gaan het spel spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Je moet 5 vragen dus goed beantwoorden. En met die antwoorden maak je dus het geheel. Beantwoord je een vraag fout? Dan mag er gebeld worden op 0800. 101-22, here we go.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Okay. Wat moet je dus doen, lang doen, als de politie een alcoholtest bij jou afneemt?
1: Blazen,
0: dat is goed. Gaan we naar vraag 2. Welk bekend synoniem betekent ook herfst?
1: Najaar.
0: Hoppakee, 2 goed, je gaat lekker. Dan 3. Wat valt er van de bomen, nu het najaar is?
1: Bladeren.
0: Hoppakee. 4. Welk voorwerp gebruik je bij concerten, maar ook tijdens het slapen als iemand heel hard snurkt?
1: Oordoppen.
0: Jongen, Jean-Paul, je gaat lekker. De laatste vraag alweer. Wat schop je, figuurlijk gezien, als je ruzie zoekt of lawaai maakt?
1: Schop je als je ruzie of lawaai maakt?
0: Wat zeg je?
1: Stennis.
0: Of...
1: Of Harry.
0: Ja, heel goed. Hij heeft het een beetje geholpen. Nou ja, je hebt 5 vragen goed, dus dat doe je hartstikke lekker. De vraag is alleen, wat is het geheel?
1: Even kijken, ik denk storm.
0: Ik denk storm. Oké, blazen, najaar, bladeren blazen, oordoppen, Harry.
1: Een blad blazen?
0: Een blad blazen, zeg jij. Even kijken of dat goed is. Ja! Wat nu het najaar is, heb je misschien dus oordoppen nodig. Hè? Want de komende tijd ga je deze herrie heel veel horen. Oh, ik vind dit zo'n ongelooflijk persherrie.
1: Ik heb hem gisteren al gehoord bij de buren.
0: Oh ja, het was burendag gisteren. Je kan er niks van zeggen ook.
1: Nou, dat maakt me toch niet uit. Dus.
0: Ja, goed, de bladblazers die worden inderdaad uit de schuur gehaald... nu de bladeren van de bomen vallen. Dus nou ja, jij krijgt het theepakket toegestuurd. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel dat je mee wilde spelen.
1: Graag gedaan.
0: En stuur een keer een foto van jou en een Kilt. Vinden we leuk om te zien.
1: Dat gaan we doen.
0: Dankjewel.

0: Young en Messi. Hey Mark, gefeliciteerd.
1: Die appt ons namelijk, ja, toch nog kaarten voor Oasis kunnen scoren. Ik heb zoveel trieste mensen in mijn tijdlijn gehad op social media de afgelopen dagen. Van mensen die het er net niet gered hebben. Ah. Maar Mark heeft het gered, hij heeft kaarten. Nou, geniet ervan. Straks is hier.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: dame Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
3: Belisol.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
14: Nee, pleurt op joh!
13: 650.000 dieren.
14: Dat is bizar.
13: Per dag.
14: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
13: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
14: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
13: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
15: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
16: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
17: Tidam, tidam, tidam, tidam. Even naar de klok kijken. Nog 1 seconde, 9 uur precies. Dat is het. Timing is alles. NOS. Journaal is hier met Suzanne de Vries.
18: Goedemorgen, Jeroen. Oh. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners, want dat telt dan namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. Mogelijk is er ook geschoten, want getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam gevonden van een vermoorde vrouw. Het is al het 10e geval in de afgelopen 3 maanden. Opvallend is dat de lichamen werden gevonden in hetzelfde gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het is allemaal ten oosten van Johannesburg, niet ver van het internationale vliegveld af. Maar daarnaast zegt de politie ook dat er wel eens degelijk overeenkomsten zijn. Dat het allemaal vrouwen zijn die mishandeld zijn, soms half ontkleed gevonden zijn. Dus ja, de politie kijkt daar absoluut naar of er inderdaad misschien dezelfde dader is, of zoals ze zelf zeggen, misschien ook een groep daders is.
18: Geweld tegen vrouwen is in Zuid-Afrika een groot probleem. De zaken krijgen de hoogste prioriteit bij de politie. Demi Vollering is nu eindelijk ook wereldkampioen. Na de winst van onder meer de Tour en de Giro stond dat nog op haar lijstje.
19: Toen ik jonger was, toen dacht ik altijd bij mezelf, ja, je moet het eigenlijk wel in de goede volgorde doen, weet je wel. Eerst Nederlands kampioen, dan Europees kampioen, dan wereldkampioen. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En voor eeuwig ben ik ze dankbaar.
18: Ja, de wielrenster had aan na eerdere WK's alleen een zilveren plak overgehouden. Het weer, op sommige plekken nog even mistig, maar in de loop van de dag geregeld zon, soms ook wel wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: Ster.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
22: Nee, pleut op joh!
21: 650.000 dieren.
22: Dat is bizar.
21: Per dag.
22: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
21: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
22: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
21: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
23: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
29: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
30: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
7: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
31: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
32: Interessant. Wat verdien jij dan?
31: Zo open bedoelen ze vast niet.
33: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
34: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig?
0: Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
33: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: lang geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hihi.
4: CNN Para.
3: Een hele goede morgen. Het is maar één. Het geluidarchief gaat zo direct weer open, vrienden, vriendinnen. Deze radioshow kun je geluiden uit je eigen huishouden aan ons doorsturen. We besteden aandacht aan Bart de Graaf en we praten straks met dubbele tong.
5: Hallo,
3: hallo, hallo, hallo. Hier is Mr. John Parr.

0: stem, hè, dit. Oh, wat een stem. Mr. John Parr. Uit de gelijknamige film. Coming of Age film. Uit de jaren 80. St. Elmo's Fire, dames en heren. Zo zijn wij reeds weer begonnen met een nieuwe show. Zondag 27 september. En daar is hij weer. De altijd fascinerende. De altijd gezellige. De altijd onderhoudende. De altijd vrolijke. Officiële Rinkel de Kinkel Show. En je kan daar meedoen met de show via de NPO. Luister op het digitale doorgeefluik. En ik ben zo ongelooflijk blij voor Demi Vollering. Zij is nu eindelijk wereldkampioen. Dat heeft ze goed gedaan. En ja, het is mooi dat we daar even aandacht aan hebben kunnen besteden. Want er was een beetje een gebrek aan aandacht voor Demi. Maar dat hebben we dan daarnet in de uitzending van NOS Journaal volgens mij wel goed gemaakt. Anneke K. stuurt goedemorgen, Jeroen. Even weer een berichtje van Anneke en Hans op reis naar Zuid-Frankrijk. Nou, daar waren jullie weer. Het weer is lekker in de champagne. En je show helpt ons weer flink op weg. Fijn om te horen, Anneke. Rij voorzichtig. Ik zeg dan zo, Frankrijk, prachtig land. Jammer dat de Fransen wonen. Straks gaat het geluidsarchief weer open. Je inzending daarvoor is ook alvast van harte welkom. Dames en heren, jongens en meisjes. En ondertussen werpen we ook alvast voorzichtig een blik op vanavond. Dan neemt ons eigen Oranje top tegen Servië. En dat is dus een primeur. Nog nooit eerder speelde Nederland namelijk tegen dat land Servië. En je zou denken, we hebben inmiddels tegen ieder Europees land wel een keer een balletje getrapt. Maar nee hoor, nee. Na vanavond hebben we 52 van de 55 Europese voetballanden gehad. Alleen Kosovo en Azerbeidzjan ontbreken nog. En gisteren blikte onze nieuwe bondscoach Xavi vooruit op de wedstrijd.
1: Tomorrow we want to, you know, to be important on the pitch. Yes. The initiative dominate. Yeah, it's a very important game for us. And then, yeah, Serbia has a lot of quality individual. They play long balls, direct. They are so strong, physically very strong. Yeah, it will be tough tomorrow, for sure.
0: Ja, als ik heel moe ben, heb ik toch ook al wel last van longballs. Maar we gaan het meemaken vanavond om 6 uur in de wedstrijd tegen Servië, vrienden. Ja. Ja, we gaan lekker ook muziek maken hier.
2: En dat iedereen een instrument krijgt.
0: Ja.
2: En dat we verbinden met de instrumenten echt
0: leuk.
2: In klank.
0: In klank, ja.
3: Wat mooi is dat we veel plezier maken
0: plezier.
3: En verbinden.
0: En verbinden, dat is misschien nog wel het

0: vrienden, vriendinnen. Eén in de categorie.
1: Hoi Jeroen, die was leuk. Die hadden we al een tijd niet gehoord.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, het is lang geleden dat we die gehoord hebben. Orchestral Maneuvers in the Dark hoorde je daar. En het prachtige Dream of Me. Doe dat. En van niemand anders. Hè. Ah, we gaan weer beginnen met het...
2: Het geluiden.
0: Bij deze officieel geopend. En je kan via de NPO Luisterapp een geluid opnemen en aan ons sturen. Vergeet vooral niet te beschrijven nadat je het hebt opgenomen. Wat je hebt opgenomen. Beschrijf even wat daar te horen is geweest. Dat maakt het zeg maar communiceren een stukje leuker. Vorige week kregen we bijvoorbeeld dit binnen van Peer.
3: Het geluid van een doosje waar oortjes in zitten. En dat klapt dan dicht.
0: Ja, dit zijn de goede geluiden. Dat zijn echt geluiden uit het dagelijks leven. Maar zo op de radio, Peer, ja, voelt het toch een beetje anders. Dit kwam binnen via Harry.

0: open en dicht doen van een lijnbusdeur.
1: Ja, dat was een goeie. Dat vind ik altijd zo spannend. Die gasten die nog voorin zitten. Met die knoppen, zo. Die grote knoppen die ze dan indrukken om die deuren te openen. Fantastisch. Dylan, die was er ook bij vorige week. Die stuurde dit.

0: Dit is de was die ik uit de trommel aan het halen ben.
1: Ai, goede geluiden, huishoudelijke geluiden. Ah, go, go, zo willen we ze horen. Neem ze zelf even op in jouw eigen omgeving. Stuur ze vervolgens aan ons. En de muziek, als een wind uit het verleden, komt het zo voorbij waaien. Dit

0: ik zou wel een opvolger weten voor deze geweldige track. Opvouwen. Opvouwen, opvouwen, ik vouw jou op, jij vouwt mij op. Je kunt me opvouwen, want bij het gebruik van een parachute is opvouwen heel belangrijk. Je hoort de Bente daar. 9.30. De headlines van het NOS Journaal. Suzanne, wat gebeurt er in de wereld allemaal?
1: Nou, bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Dat staat in een onafhankelijk rapport. Er werd weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar hij zou spreken. En ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een gebouw in de buurt doodgeschoten. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand en niemand heeft de crash overleefd. In Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een woning beschoten. Volgens 112-fotografen waren er een man en een vrouw binnen. Op beeld is te zien dat er kogelgaten in een ruit zitten. Maar voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. En na 150 jaar stoppen de draaiorgels van het Amsterdamse familiebedrijf Perlet ermee. Veel mensen kennen ze omdat ze bijvoorbeeld elke zaterdag op de markt in de Amsterdamse Jordaan staan. En dat klinkt zo. Ja, toch wel herkenbaar.
0: Ja, zeer herkenbaar. Ja, wat jammer dat ze stoppen.
1: Ja, ze stoppen ermee omdat het niet genoeg geld oplevert. En daarom worden de spullen ook geveild. Topstuk is draaiorgel Pipo, die in 1962 is geschilderd door iemand uit de familie.
2: Oh. Toen hebt hij bij die gelegenheid Pipo in de buik van het orgel. Dat is het middenstuk waar boven de fluit zichtbaar zijn. Heeft hij Pipo de clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
1: Ja, toch wel knap. Toch?
0: Zeker.
1: Vooral buitenlandse verzamelaars. Die hebben interesse getoond in de orgels van Perlet.
0: Wel gaaf. Ja, het probleem is denk ik, niemand heeft meer los geld op zak.
1: Ze zouden met tikkies moeten gaan werken.
0: Ja, zouden ze dat niet al gedaan hebben?
1: Ik denk het
0: ja, wel. Toch? Ja, toch? Ja. Ze gaan ook met hun tijd mee, de orgeldraaiers.
1: Ja, het weer geregeld zon vandaag, maar vanmiddag ook al wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been aluminum.
7: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
3: 2026.
9: Hij is erbij.
3: Nog altijd.
9: Altijd.
3: Altijd.
10: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: NPO Radio 2, nu dames en heren, met de mogelijkheid iets op te sturen. Een geluid uit jouw eigen leefomgeving. We noemen dat het geluidenarchief.

0: niemand kan beter dit soort tracks produceren als producer, componist, arrangeur, weet ik veel, zanger is hij ook nog, geloof ik, David Foster. Wat een held, die maakte allemaal van dit soort producties. Dit deed hij voor Peter Stera en Chicago. En wij gaan verder met...
1: Het rinkelde kinkel, geluidenarchief.
0: Ashwin die kwam al heel vroeg binnen in de luisterapp.
2: Een lange rit.
0: Ja, met gevoel voor drama. Ashwin, dankjewel weer voor je geluid. Stef, die stuurt dit.
3: Het geluid van het plaatsen van zo'n fijn cassettebandje in mijn fantastisch cassettedek om zo meteen weer te kunnen digitaliseren.
0: Oh, geweldig. Ah, nostalgie. Een cassette in een cassettedek. En onthoud, Stef, die cassettes, die bandjes, die zijn niet helemaal kosher meer na al die jaren. En die vervagen. Dus als je hem afspeelt, neem hem dan meteen digitaal op. Want als je hem een tweede keer afspeelt, heb je kans dat hij doffer wordt en minder goed. En de derde keer, nou, fijn. Kleine waarschuwing, bijna uit ervaring. Ook Valentijn laat van zich horen.

0: Ik gooi mijn theelepeltje in mijn theeglas, waar ook een beetje water in zit.
1: Hé, hey, dat water deed het hem, want ik kan het hier ook. Met mijn koffie. Dat is een middenwerk. Dankjewel, super. Kijken, wie hebben we nog? Oh ja, Leo. Leo is er ook bij.
2: Het openbellen van een ei.
1: Ja, goed. Het is zo leuk. Ik hoor ze op de achtergrond de show hoor ik draaien. Dat is heel erg fijn. Laatste is voor Lies.
3: Doortje de poes die lekker aan het eten is.
1: Ah, oh, wat schattig. Dankjewel, Lies. Ja, vrienden, vriendinnen, blijf jouw geluiden sturen. En vertel er vooral achter wat je hebt opgenomen via de luisterapp, het digitale doorgeefluik. Volgende week gaat het archief weer open.
4: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning. En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het ook is om te zingen.

Er zijn mensen die kijken nu vol trots uit hun raam naar een mooie Tesla. Een elektrische auto of een andere elektrische auto. Tesla is natuurlijk de bekendste. Weet je, het grote probleem met die elektrische auto's is als er dit gebeurt. Ja, en het ligt op de loer hè, met ons huidige energienetwerk. Zo supergoed is het niet, maar oké. Je kan hem altijd duwen of je vrouw vragen om jou te duwen. Als jij met de Tesla erop waait wil, maar de accu is leeg. Ik zit gewoon even hard om na te denken. Dat zou...

0: zondag 27 september. Een hartelijk goedemorgen. Het is 13 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. En half bewolkt. Misschien heb jij dus een Tesla. Ken je Nico Morillo? Die heeft ook een Tesla. En weet je wat hij al 2 jaar doet? Hij verloor zijn baan bij Tesla. Hij verkocht zijn huis. En hij woont nu in zijn auto. Ja, dat is wel eentje zo met die klapdeuren die zo omhoog gaan, weet je wel? Die speciale deuren, daar woont hij in, daar kookt hij in. Douchen doet hij bij de sportschool. Slapen doet hij op parkeerplaatsen. En volgens Nico kan hij op deze manier $1500 per maand opzij zetten. En het is natuurlijk heel erg leuk dat hij dat allemaal verzonnen heeft. En ik heb veel respect ervoor. Maar je moet er wel wat voor over hebben.
1: Living in a car is not easy. You know, I've been doing it for 2 years now, on and off. And like, it's hard, because you do have no privacy. When you're living in a car, when you open the doors, when your closet is outside and your kitchen is outside and everything is pretty much out for the taking, like people can look inside your car and then kind of like see what you're doing. And it's not always the best because, you know, sometimes I do get like, I just want my own space to kind of just do my thing.
0: Ja, even een momentje terugtrekken voor zichzelf. Maar goed wonen in een auto, dat is wel... Ik weet het niet of ik het zou kunnen. Hoe zou jij dat kunnen? Jeetje mina, wat zou jij als eerste missen? Laat me even weten, als je woont in je auto... I don't know. Digitale doorgeeflaak staat open.

dat klinkt echt als een heel vrolijk, leuk liedje. Die Lily Allen daar bracht. Echt zo'n onschuldig liedje waar niks mis mee is. En wat gewoon het verhaal vertelt van een meisje wat blij is. En wat heel erg blij in de wereld staat. Niets is minder waar. Deze tekst gaat over haar vriendje, een of andere DJ. Die was vreemd gegaan. En dan heeft zij de relatie verbroken. En waarom smilet Lily Allen? Omdat ze het leuk vindt om hem te zien lijden. Omdat hij haar mist en omdat hij ervan baalt. Dat zijn de leuke dingen, dames en heren. Een heel verborgen verhaal erachter. Ja, je moet het even weten. Anders denk je, het is een of ander niemandalletje van een meisje wat de hele dag loopt te lachen. Kijk, straks in Rinkel de Kinkel doen wij het onderdeel Nee, dubbel het om. Het is niet zo dat we dan alcohol gaan nemen en dan kijken hoe we klinken. Nee, dat is een spel met twee stemmen door elkaar heen die iets zeggen. En dan moet je mij vertellen wat dat is.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Titanic.
8: Bonjour, ik ben Céline Dion.
7: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
8: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
7: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
8: I'm the queen of the show.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleut op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
6: En zo is het 10 uur geworden in het prachtige mooie Nederland. 13 graden op de Radio 2 Zendmast. Tijd voor het NOS-journaal. Suzanne de Vries, goedemorgen.
7: Goedemorgen Jeroen. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn zeker 27 mensen doodgeschoten. Een van de schietpartijen was in een café bij Johannesburg. Een groep mannen schoten daar 17 mensen dood, zegt de politie tegen Zuid-Afrikaanse media.
8: 17 people, including 13 men and 4 women, were shot and killed. While 15 others sustained gunshot wounds and were taken to medical facilities. The motive is unknown at this stage. No arrests have been made and investigations are ongoing.
7: De andere schietpartij was in een winkel in de buurt van Kaapstad. Daar werden 10 mensen doodgeschoten. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Volgens journalisten ter plaatse had iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gegooid. Maar toen ontstond er een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben en 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken, terwijl dat wel verplicht is. In de hele provincie werken 94 wethouders. En daarvan wonen er 24 niet in de gemeente die ze besturen. En daar snapt deze wethouder uit Meidrecht niets van. Hij verhuisde speciaal voor zijn werk naar die plaats.
9: Ik vind persoonlijk dat een wethouder moet wonen in de plaats waar die zit. En ik vind het ook gewoon heel fijn om hier gewoon lekker elke dag op te staan, naar bed te gaan, het leven te ervaren, zien waar mensen mee zitten, wat hun mensen zijn. En op die manier mijn werk als wethouder goed te kunnen uitvoeren.
7: Als een wethouder niet woont in de gemeente die diegene bestuurt, dan kan de gemeenteraad daar wel een ontheffing voor aanvragen. En de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is eerder opengegaan dan verwacht. Hij was vanaf donderdagavond dicht vanwege werkzaamheden en zou eigenlijk tot komende nacht nog dicht zijn. Er werd een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht, zodat de brug minder zwaar is. Maar het werk was sneller klaar dan verwacht en de brug is nu zo'n 400 ton lichter. Maar vrachtwagens mogen er nog niet overheen.
6: Even voor Poetin, ook geen tanks.
7: Nee, niet de bedoeling.
6: Nee.
7: Het weer dan nog. Geregeld zon, maar vanmiddag ook wel wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
10: Ster. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
13: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: I'm the queen of the show!
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
26: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
27: Nee, pleurt op joh!
26: 650.000 dieren.
27: Dat is bizar.
26: Per dag.
27: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
26: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
27: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
26: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Oké. Volgende deel van de show even zwaaien.
28: Hallo!
6: Ja, nee, ik begrijp dat je twijfelt aan de rode of de blauwe pil.
29: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
6: Dat zijn wij.
30: Rinkel de Kinkel.
6: Haha. Hallo, goedemorgen. Het is maar één. Ah, even een ode aan Andy Kaufman. Die komiek uit Saturday Night Live even draaien hier. Hallo.
28: Goedemorgen. Hello.
6: Ja.
28: Mr. Winkle, Hinkle.
31: Right here, right now.
32: Please welcome, Jeroen Van Ink.

NPO Radio 2 met het verhaal van Andy Kaufman, verteld in Man on the Moon. Andy Kaufman was een bizarre, absurde komiek die hele aparte dingen deed in het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live. En Michael Stipe, de zanger van R.E.M., die zegt dat hij eigenlijk heel erg beïnvloed is door deze man. En ze hebben een ode gebracht aan Andy Kaufman in Man on the Moon.

0: de enige bloem die groeit en bloeit zonder hulp van de seizoenen. Ja, dames en heren. Het is ongelooflijk. Maar deze tekst die komt uit de mond van Kathleen Gibran, een Libanees-Amerikaanse schrijver. En hij heeft zeer veel waardering gescoord met zijn uitspraken. Zondag 27 september, doe mee met de show. Digitale doorgeeflaar, kun je berichten sturen. Vroeg je net of je kon leven in je auto. Aanleiding was Amerikaan Nico Murillo. Die woont al 2 jaar lang in zijn Tesla. En de NPO-luisterapp is toch wel eensgezind. Jan die zegt wat ik zou missen als ik in een auto zou wonen. Direct beschikbaar zijn van alle sanitaire voorzieningen. Ja, daar vertelt hij Nico ook over. Dat hij bij sportscholen doucht en zo. Kevin zegt, wat dacht je van het toiletje? Ik kan niet zonder. Ja, nee, precies. Zat ik ook aan te denken. Dank je, Kevin. En ook Wim zegt, de wc ga je het meest missen. Ja, daar zegt hij Nico ook over. Hij gaat soms 2 keer per dag douchen. En dat doet hij dan bij sportscholen die hij in de buurt weet te vinden. Maar hij verplaatst steeds zijn werkgebied, zodat het niet gaat opvallen wat hij allemaal aan het doen is. Slimmer, man. Dat is feest bij D66. Partij viert hun 60-jarig bestaan met een congres in Amsterdam. Daar worden duizenden leden van de partij verwacht. Er treden artiesten op en er zijn meerdere toespraken van onder andere, je raadt het niet, Rob Jetten. Die gaat een toespraak houden. We zijn benieuwd. In het Canadese Montreal staat vandaag het wereldkampioenschap wielrennen voor mannen op het programma. Gisteren won onze eigen Demi Vollering de wereldtitel bij de vrouwen. Dat was echt fantastisch. Na afloop sprak ze de volgende woorden.
1: Zoveel emoties dat je tegelijkertijd half leeg bent van gevoelens. Dus ik denk dat het zeker nog even in moet halen. Maar ik denk dat wij vanavond springend in het vliegtuig staan.
2: Ja. En dan roepen jullie allemaal, Demi Vollering is...
1: Ja, wereldkampioen.
0: Wereldkampioen, van harte gefeliciteerd, Demi. Goed gedaan. En vandaag is de beurt aan Mathieu van der Poel. Hoe ziet hij zijn kansen?
2: Zie jij jezelf wereldkampioen worden zondag?
3: Als alles mee zit, is er een kans. Maar ik denk dat die op andere WK's al groter is geweest dan dit WK.
0: Ja, maar toch wensen we hem ook heel veel succes natuurlijk, onze Mathieu. Aha. Overigens, de wedstrijd is vanmiddag om 3 uur te volgen op NPO 1.
4: NPO Radio 2.
5: Jeroen van Inkel.
6: He's a daddy, yeah.

Rex Alarmschuif. Nummer 1 in de tipparade van destijds. Een bijzonder muziekstuk van Drum Theater. Komt van het album Alle Eende Hits. Volgens mij was dat net een one-hit wonder. De enige die ze gescoord hadden, maar wel een leuke.

0: 13 graden bovenop de Radio 2 Zandmast. Geregeld zon vandaag. Vanmiddag ook wat wolkenvelden. 21 graden op de Wadden. 25 in Limburg. En we kennen natuurlijk allemaal Olivia Rodrigo. Je kan iets nog zo goed voorbereiden, maar pas als het gebeurt weet je zeker of het werkt. Ze heeft een jaar lang in haar hoofd aan haar nieuwe concertshow gebouwd. En nu heeft ze de eerste avond gespeeld in de Amerikaanse Hartford. Dus helemaal opgelucht, Olivia. Helemaal opgelucht en blij. Op Instagram doet ze het een droom die uitkomt. Eerst gaat ze met de Unravel Tour door Amerika en Canada. En daarna is ook Europa aan de beurt. En Amsterdam wordt zeker niet overgeslagen. Eind maart staan er 4 concerten in de Ziggo Dome gepland. En er is 1 iemand die dat allemaal met argusogen volgt.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, dat snap ik. Beetje de concurrentie in de gaten houden natuurlijk.
2: Okay, another car ride, another opportunity to practice my DJ ramp-ups. Just gotta navigate iTunes while merging onto the freeway.
3: Jeroen van Inkel, NPO.
4: NPO Radio 2.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Oh, zo'n kwetsbaar meisje hoor je daar. Olivia Rodrigo. Die heel teer en heel kwetsbaar is. Onwillekeurig moet ik terugdenken naar de dagen dat mijn dochters nog klein waren. En dan zaten we wel eens beneden en dan dacht ik ineens... oh, ik moet kijken of alles goed is. En dan liep ik de trap op. En dan keek ik in hun kamertjes om even te checken of het allemaal oké was. Maar dat was gelukkig helemaal oké. En daar lagen ze stilletjes met hun ogen dicht, lekker te slapen. En ik deed nog even een dekentje over me heen. En ik dacht, het is mooi om daughters te hebben.

0: Thank you, John. John Mayer. Hey. Iedere week doen we een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Yes, en dat doen we vandaag met wederom een fragment in de Stalk Show. Stalkt hij een dag of soms wel een week lang bekende Nederlanders? Door die persoon cadeautjes te geven, gewoon ongevraagd mee te lopen of zijn of haar problemen op te lossen. Zo ook het jeugdtrauma van Georgine Verbaan. Zij kreeg als kind geen handtekening van clown Bassie. Dus dat regelde Bart wel even.
5: Ik probeerde het voor je te regelen. Ik probeerde het helemaal goed te maken.
6: En?
5: Ik probeerde een handtekening te vragen aan Bassie.
6: En?
5: Nou, hij is helemaal een beetje van dat je zelf moest komen omdat je als kleine meid, je hebt iets lelijks over hem gezegd.
6: Ik heb niks over hem gezegd. Meneer, ik bracht hem rauw. Kom erop met die Bassie.
5: Die kant, daar zit hij. Dit is hem.
6: Ja, een handtekening
7: mogen. Alle bemagisch, wat zijn ze gegroeid? Oh!
6: Ik
0: ben
6: klein. Ja, doet je maar. Ik vond het ook heel
0: vies
6: dat
0: Bassie
6: over mijn borsten begon.
0: Oké. Okay. Dus vandaag de dag zou dit door geen enkele zender meer uitgezonden mogen worden. Behalve nu dan even bij ons. Dus ja, een legendarisch fragment daar weer. Oké, mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, deel het 0800-1122 of het digitale doorgeef, like de NPO Luisterapp.

al eerder in de show longballs. Dit was een wrecking ball. En we zitten goed in de ballen vandaag, vrienden. Lenny Mansou. En daarvoor Bernard Edwards, Nile Rodgers, Chic en Good Times. Wat in de singleversie die ik draaide eigenlijk niet zo goed naar voren komt, is dat legendarische basloopje. Ik haal het even terug voor je. In de lange versie hoor je dat namelijk veel beter. Dat basloopje van Bernard Edwards. Goed luister, je hoort het al een beetje. Here we go, come on. Well, my name is Jerome. I'm a DJ at large. I'm in a Foxy Ladies and a Craft Fast Cars. I'm going down in history as the hottest rapper you will ever see.

0: gonna be.
1: Ja, niet alleen die, ook deze. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Dat was toch gaaf. Dat één zo'n liedje zoveel teweeg heeft kunnen brengen. Oké. Laten we even 10:42, 15 graden in heel Billy Dorp. Stel je voor.

0: Je ouders zijn 60 jaar getrouwd. Dan is het toch heel leuk als de burgemeester even gezellig langskomt. Kopje koffie erbij, taartje, samen op de foto, in de krant. Ja, dat is gewoon nostalgie, dat is gewoon leuk. Op Goede Overflakke doen ze dat dus niet meer. Met als reden dat er steeds meer stellen zijn die dat 60-jarige huwelijk halen. En al die bezoekjes te veel tijd kosten voor de burgemeester. Je krijgt er wel een kaartje, maar ze komen dus niet meer langs. Dat is echt een schande, echt een grote schande. Ik vind het een beetje jammer. Tuurlijk, ik snap dat je druk bent. Maar dit soort dingen, daar ben je toch burgemeester voor? Dat is de belangrijkste taak van de burgemeester. Burgers feliciteren als ze een mijlpaal bereiken. Trouwens, bij 65 jaar huwelijk komt hij wel langs. Als je het al redt op die leeftijd, als je het dus volhoudt. Dus kwestie van eventjes een lange adem hebben. Ja, belachelijk. Dat is het belangrijkste wat een burgemeester doet. Oh, dat is wel leuk. We kunnen er even mee doen.
1: Dubbele tong.
0: Twee woorden laat ik jou horen. Daar zullen we elkaar, als je ze weet te ontcijferen, meteen bellen. 0800-1122. De schuif van de telefoon staat reeds open. Je maakt kans op de Rinkel de Kinkel eyecatcher. Gaat het met deze twee woorden?
2: Burgemeester.
0: Ai, bam, tam, tam, tam. Zoals je het weet, meteen bellen. 0800-1122. Ik laat ze nog even één keer horen voor de kick.
2: Burgemeester.
0: Ai, bam. En het is stereo. En we hebben ook nog een man- en een vrouwenstem vandaag gekozen. Dus het moet in principe te doen zijn, deze opgave van met dubbele tong. Dus niet vanwege alcohol, maar gewoon twee woordjes door elkaar. En ik zeg goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Roy.
0: Je valt een beetje weg. Nog één keer.
3: Hallo, Roy.
0: Roy.
3: Ja.
0: Hey, Roy. Alles goed, Roy?
3: Ja, zeker.
0: Ja, wat was je aan het doen?
3: Hey, ik ben lekker aan de werkplaats bezig.
0: Ai, ben je iets moois aan het creëren?
3: Jazeker, palingfeuken.
0: En wie?
3: Palingfeuken.
0: Palingfuiken.
3: Ja.
0: Hey, ja. Zit je in die business?
3: Yes.
0: Oké, dus jij maakt ze of gebruik je ze ook zelf?
3: Nee, ik maak ze alleen.
0: Ja, precies. Hou je zelf ook van paling?
3: Af en toe.
0: Ja, af en toe, hè?
3: Ja.
0: Op het oosje, lekker, op zijn tijd. Hey, maar je belt voor dubbele tong. Welke woorden hoorde je daar zeggen?
3: Ik dacht buren en burgemeester.
0: Buren en burgemeester is niet goed, Roy. Ah. Succes met palingfuiken.
3: Ja.
0: Later, mazzel. Hallo, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Met Koert spreek je.
0: Boet?
4: Koert.
0: Oh, Koert. Hallo, Koert. Hallo daar.
4: Goedemorgen. Hallo.
0: Oh, ja, alles goed, Koert?
4: Ja, met mij is alles goed.
0: Wat was jij aan het doen?
4: Ik kom net terug van de boodschappen.
0: Hé, hey, de boodschappen? Ja, dat kan ook zondag natuurlijk.
4: Ja, dat kan tegenwoordig. Dat is makkelijk.
0: Ik ben nog helemaal van de dag des heren. Iedereen mag niks doen, maar nee hoor, dat kan gewoon. Hé, hey, welke woorden werden daar gezegd, Koert, denk jij?
4: Huwelijk en burgemeester.
0: Ja man, echt huwelijk en burgemeester. Wat zit je te lachen, joh.
4: Ja, ik vond hem niet zo moeilijk deze keer.
0: Nee, dat was inderdaad. Dat komt, we hebben een andere producer. Dennis heeft het gedaan.
5: Hallo. Ja.
0: Wel goed gedaan, Dennis. Maar het was echt makkelijk.
4: Ja.
0: Je hoort het van Koert.
4: Ja.
0: Dus, Koert, wat is het belangrijkste wat je tussen vanmorgen toen je wakker bent en nu gedaan hebt? Of staat die boodschappen? Of heb je nog iets anders gedaan?
4: Eigenlijk niks. Wat gegeten.
0: Oh, ook heel belangrijk, anders val je om, natuurlijk. Dus, ja. Hey, ik weet niet of je vaak luistert, maar je krijgt van ons een cadeautje.
4: Lijkt me.
0: Ja.
4: Leuk.
0: Als je weet welk cadeautje mag je meegillen, hoeft niet, geen verplichting. Ja, ik krijg van ons de Rinkel de Kinkel.
4: Eye catcher.
0: Zo doen we dat. En ik wens je een hele fijne zondag.
4: Dankjewel.
0: Dit is NPO Radio 2. Een dramatisch verhaal. Wat verteld wordt door Mitch Jure.

0: mevrouw Spiti, ik hoor u. Geen probleem. Ah, die albums van Texas, ook allemaal zo lekker. Succesvolle single daar, Inner Smile.
1: The following takes place between 11 a.m. Ja. and 12 p.m.
0: Oké.
1: Events occur in Wrinkle to Kinkle, Radio 2.
0: Yes, onderweg hebben wij straks in de radioshow.
1: I talk like this because I am an actor. Do okay. you like it?
0: Nee, ik vind die echt super erg leuk.
1: Well, that's too bad.
0: Oh, oké. Okay.
1: Now, close your eyes.
0: Ja, even. Hey, man.
1: That will teach him.
0: Ja.
1: Fucking asshole, arrogant bastard.
0: Hey, man. Doe er eens
1: aan. I have to work with these people.
0: Ja, ja, we zijn heel.
1: Can somebody clean up this mess?
0: Ja, dat is een behoorlijke mess.
1: How about my dressing room?
0: Wat is erbij?
1: Why is there no vodka in the fridge?
0: Ja, geen idee.
1: And also, I asked specifically for only blue M&M's.
0: Oh ja, gaan we zo beginnen.
1: I've had it.
0: Ja.
1: I'm going home.
0: Ga maar naar huis.
1: Please start the commercials now.
0: Oké, dat ga ik doen. Here we go.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleut op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
0: 11:01 in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS-journaal. Suzanne de Vries, en goedemorgen.
20: Goedemorgen, Jeroen. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt explosieven zitten. Je hoort Sky News.
21: It follows the arrest of several men of suspicion of offences under the Explosives Act. And the army's specialist explosive ordnance disposal team, they say, are currently examining a number of vehicles.
20: Er zijn meerdere mannen aangehouden. Op de basis zijn niet alleen Britse militairen gelegerd, maar ook Amerikaanse. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Het gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zodat de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en ook bij een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Familie, vrienden, bekenden van de gevangenisbewaarder die in Amsterdam werd doodgeschoten hebben gisteren bloemen neergelegd op de plek van de schietpartij. Ze kunnen nog steeds niet geloven wat er is gebeurd.
22: Niet te bevatten, nog steeds niet. Helemaal als je met je gezin daar zit. Hoe kan je zoiets bevatten dat je vader zo wordt weggerukt? Ach. Dat zal zeker voor heel veel een gemis zijn.
20: Vrijdag werd de man neergeschoten op een terras. De schutter was een oud gedetineerde van het slachtoffer. Het is niet duidelijk of ze elkaar kenden. Hij werd vlak na de schietpartij opgepakt. En de politie in Noord-Holland moest vannacht massaal uitrukken vanwege een illegaal housefeest in de duinen. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig. Dat feest was bij Hargen aan Zee. 60 agenten die kwamen om de mensen weg te sturen. Er is niemand opgepakt, maar er zijn wel gegevens en kentekens van aanwezigen opgeschreven. En daarmee wordt onderzocht wie dat illegale feest georganiseerd had. Het weer, geregeld zon vandaag, maar vanmiddag ook al wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
0: Ik ben blij dat ik het berichtje niet heb gekregen voor die party vannacht.
20: Daar was je ook even langs.
0: Ja, ik was, was ik nu minder helder geweest, vrees ik. Hey, dankjewel, Suzanne. Yes. En dan gaan we naar de ANWB. Annemieke Bosgaard zit daar. Goedemorgen, Annemiek.
23: Goedemorgen, Jeroen. Ik heb op dit moment 1 vertraging. En die staat op de A28 Utrecht naar Zwolle. Want door wegwerkzaamheden doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over.
0: Hey, dank je.
23: Yes, alsjeblieft. Ster.
24: Je kent ze wel. Vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes. En alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar €4.39. Lidl, je verdient het.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleurt op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
6: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ben je lekker aan het zweven? Hallo daar. Kom eens even. Uit die diepe fake-wereld. Hallo, ben je daar? Kom even gewoon terug naar de echte wereld.
3: Welcome to the real world.
4: Rinkel de Kinkel.
2: Hey, goedemorgen.
5: BNN Para.
2: Het is hier gezellig. Het is maar kan jij je Pieter Post nog herinneren? Nou, daar hebben we zo direct nieuws over. Hou hem hier. Hallo. Dit is Rinkel de Kinkel. En

En niet vergeten, weer opstaan. Niet onbelangrijk. Hey, thank you very much, Kensington. Ik kom gewoon in het Nederlands natuurlijk. Hallo, bedankt Kensington voor jullie bijdrage. Ah, zondagochtend.

88 dagen tot kerst. Ja, ik zeg er extra bij, dus ook 88 dagen tot de top 2000. Hè? Niet vergeten. 15 graden in heel Billydorp, licht bewolkt. En zondag de 37e feliciteren onder andere even Esther Verhoef, schrijfster. Wordt vandaag 58. Still Going Strong, fantastische schrijfster. Ook een leuk wens. En Sander Lantiga, onze collega, hij wordt 68 vandaag. Een dik advocaat. Nee, sorry. Dat is een kut geitje. Hij wordt 50. Ja, ook Still Going Strong. Dik advocaat, 79. En je kan meedoen met de show via de NPO Luisterapp. Rijn en Marijke doen dat vandaag op afstand. Je weet het waarschijnlijk niet. Maar je reist al 5 weken met ons mee door Italië. Vandaag richting Verona. Bedankt voor je leuke uitzending. Nou, dat vind ik ontzettend lief om te horen. En we hebben digitaal doorgegeven luik, wat natuurlijk open staat. En ik kom eigenlijk onwillekeurig terecht bij een dingetje uit het verleden, wat nostalgische herinneringen oproept. Wat ik altijd gebruikte als ik brieven ging behandelen in de show. Dan draaide ik dit leuke, gezellige deuntje.

Ja, dat was natuurlijk het liedje van Pieter Post. Wat een heleboel mensen in hun jeugd mee hebben gemaakt. Of met de kinderen. Dus heel grappig. Op internet gaan momenteel speciale versies viral. Gezongen door bekende artiesten. Moet je horen.

0: really happy man.
1: Ik ben Michael Jackson bij een kinderprogramma. Ja, ik weet het niet, maar het moet kunnen. Ah, nou nee. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. We zijn de zondag aan het vieren. En, hey, het is goed dat je erbij bent en dat je erbij mag zijn en bij bent.
2: Wat een cadeau om hierbij te zijn.
3: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: weekend krijg je van mij een gezonde dosis Sarah Larsson.
1: Sluit je ogen en laat je fantasie de vrije loop.

0: allereerst gefeliciteerd, Mariska. Ze stuurt lekker radio luisteren onder het hapjes klaarmaken voor mijn verjaardag. En Rob en Jolanda zijn erbij. Ook alweer vanuit zo'n warme plek. Echt jaloers. Fijne zondag. We luisteren lekker mee vanuit Fuerteventura. Nou, het wordt in Nederland ook niet echt verkeerd weer. Dinsdag, mogelijk zelfs, 30 graden. Ik moet tijdens mijn presentaties altijd een beetje opletten dat mijn Amsterdamse accent niet naar boven komt drijven. Soms heb je dat. Soms hoor je aan mensen waar je vandaag... Ik hoor helemaal niet Dennis.
1: Ja.
0: Invaller voor Jesse, die ziek is, alle beterschap.
1: Ja.
0: Ik hoor helemaal niet eigenlijk waar jij oorspronkelijk vandaan komt. Je hebt een hele beschaafde stem.
1: Ja, dat hoor ik vaak inderdaad. Veel mensen zeggen, je bent een hele nette Gooise jongen.
0: Ja, behoorlijk.
1: Maar daar kom ik niet vandaan. Nee, ik kom oorspronkelijk uit Wolvenga. Dat ligt net onder in Friesland.
0: Oh, oké. Okay. Daar heb je goed afgeleerd.
1: Ja,
0: hè, zeg maar.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar hoe, als je dan zeg maar daar bent, dan praat je gewoon...
1: Ja, dat merk ik wel, ja. Dan slipt het er steeds verder in en dan ga je woorden afbreken.
0: Zou je bijvoorbeeld het berichtje van Rob en Jolanda op zijn, zoals je het eigenlijk oorspronkelijk zou doen?
1: Fijne zondag, we lusten lekker mee vanuit Fuerteventura.
0: Ja. Lekker man. Ja. Heb je het een beetje... Ja, je hebt het afgeleerd?
1: Ja, ik heb het afgeleerd. Ja, dat komt omdat toen ze tegen mij zeiden... als jij in de media wil werken...
0: Dan
1: zul je iets aan je accent moeten gaan doen.
0: Dat zeiden ze tegen jou?
1: Dat zeiden ze
0: toen. Oh,
1: nou, en ik was toen 17, dus ik was heel onzeker. En dacht, maar ik wil bij de radio of bij de televisie.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik ga nu heel goed luisteren naar mensen... waarvan ik vind dat die een mooie stem hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dus zo is dat er langzaam.
0: Maar als jij je moeder aan de telefoon hebt, dan klink je heel anders.
1: Mijn moeder dan niet zozeer, denk ik. Mijn oma vooral.
0: Oh, je oma.
1: Ja, met mijn oma ga ik echt... Want mijn oma praat ook gewoon plat.
0: Ja.
1: Dus die kan ook niet... Die spreekt ook geen ABN.
0: Ik heb er wel een leuk verhaal trouwens bij. Want dialect is weer in trek. Zijn inmiddels zelfs zogenaamde dialectfluencers. Mensen die op social media juist populair worden met de taal van hun eigen streek.
2: Ja, mooi. Ik zit hier met Guus Meeuwers.
3: Moet ik ook zo hard?
2: Hallo.
4: Het is een werk voor Smichwala. Loester, ik wil even het bespreken.
2: Ja. Nou, dit wel wat. Nou, Geertje, ik geef het verder, hè? Oké, joehoi.
0: Ja, je hebt ook Jelle Jozef uit Limburg. Die verhuisde naar Amsterdam. En die probeerde daar jarenlang zo min mogelijk Limburgs te klinken. En nu maakt hij juist filmpjes over Limburg... en de dialecten die daar gesproken worden.
5: Toen ik dus hier kwam wonen, toen heb ik heel erg geprobeerd om Hollands te spreken. En toen ik eenmaal meer vrienden kreeg die niet Nederlands spraken... toen ging het al langzaam naar beneden, omdat ik minder Nederlands sprak. Dus ik was er minder mee bezig. En eigenlijk sinds dat ik met de video's begonnen ben... toen was het echt in één keer van, oké, ik ben hier gewoon klaar mee. En dit is echt een soort van superkracht geworden voor mij.
0: Ja, ik hoor het hartstikke mooi. Het is wel te gek. En er is ook zelfs nog een nieuwe atlas van het dialect verschenen in Nederland... die alles rondom onze dialecten in kaart heeft gebracht. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw eigen atlas. Of je woordenboek. Hoe je het maar wil bekijken. Welk woord gebruik jij thuis dat je ergens anders nooit gebruikt? En eventueel altijd moet adeligen. Stuur het door via de NPO Laatste app. Mag getypt worden, mag ook als spraakbericht. Dat is meteen het leukste, want dan kunnen we namelijk meteen horen... hoe jij klinkt in jouw eigen dialect.

0: geen idee wat dat is eigenlijk, wat er staat. Wat staat daar, Dennis? Afficeerkoenen?
1: Ja, afficeerskoen,
0: afficeerskoen.
1: Afficeerskoen.
0: Dat stuurt Ilza. Afficeerskoen, dat had mijn oma aan. De gemakkelijke schoenen om een eind te wandelen.
1: Yo.
0: Dialecten, er wordt goed op gereageerd, van alles komt er binnen. Dat is enthousiast. Tom, die stuurt ons een berichtje.
2: Goedemorgen, Jeroen. Wij zeggen hier in Gelderland altijd goeiemergen of smerges. Dat betekent morgen, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
2: Dat zeg ik nergens anders, alleen op het werk en thuis.
0: Ja, dankjewel, Tom. Dat klinkt zeer overtuigd. En ik zit gewoon met één been in jouw omgeving.
1: Ja, zo. Heerlijk.
0: Rick, jij ook bedankt voor het bericht.
3: Een heggenschaar noemen we in Zeeland nieuwjaarsjaar.
0: Het is goed dat ik het weet.
1: Nieuwjaarsjaar.
0: Nou,
1: we hebben nooit wanneer je het nodig hebt.
0: Altijd handig, hè? Als er een inbreker is. Even met de nieuwjaarsjaar dreigen. We gaan even wat doen, vrienden. Interactie.
4: De IRI Top 10 Quiz.
5: De IRI Top 10 Quiz.
0: Ja, interactie. Je kan meedoen via de telefoon. 0800-1122. Deze week stond onder andere in de IRI Top 10 Quiz... De eigenaar van het racepaard Austrian Painter. Wat betekent Oostenrijkse schilder. Die naam schijnt namelijk een soort verwijzing te zijn... voor en naar een wel heel verveeld persoon uit de wereldhistorie. Austrian Painter. Na kritiek moet de eigenaar nu de naam veranderen. En mijn vraag aan jou is, naar wie verwees die naam? Austrian Painter. Het antwoord kun je doorbellen op 0800-1122. Je komt direct bij ons in de uitzending... met jouw oplossing. En als je het goed hebt, dan ben je gewoon een leuke prijs. De official fucking bril die iedereen wil. Het is een zonnebril, zeg maar, gemodelleerd naar mijn eigen bril. Ik krijg vaak vragen van mensen. Waar kan je die kopen? Nou, die kan je gewoon winnen in de show. En dan is het een zonnebril. Ik zeg goedemorgen met wie?
6: Goedemorgen met Sandra.
0: Hey, Sandra, hallo.
6: Hallo, hallo jullie.
0: Had je tijd om te bellen of was je heel druk?
6: Ik ben een hele grote maaltijd aan het voorbereiden voor iemand die 65 wordt.
0: Hé, hey, wat leuk. Wat maak je onder andere?
6: Een Afrikaanse pinda's kipstoof, lasagne, Ierse rundvleesstoof.
0: Nou,
6: heerlijk allemaal.
1: Al 3 dagen bezig.
0: Ja, yes. Je staat een tijdje in de keuken waarschijnlijk, Sandra.
6: Ja, maar dat is mijn werk, hè. Dus ja.
0: Oké. Hey, wie is die man naar wie...
6: Afrikaanse pinda's kipstoof, lasagne, Ierse rundvleesstoof.
0: Nou,
6: heerlijk allemaal.
1: Al 3 dagen bezig.
0: Ja, yes. Je staat een tijdje in de keuken waarschijnlijk, Sandra.
6: Ja, maar dat is mijn werk, hè.
0: Oké. Hey, wie is die man naar wie Oostenrijkse schilder Austrian Painter

0: Sanda, ik ga jou verwennen, want jij krijgt die leuke gadget van ons. Staat een bril jou of heb je geen brillenhoofd?
1: Ik heb zeker een brillenhoofd. Oh. Er is hier altijd wel iemand die een mooie zonnebril op wil dragen.
0: Ja, dat is altijd het geval. En als je de tekst kent, mag je meegillen wat je krijgt van ons. De Rinkel de Kinkel. Oeh, Sanda.
1: Yes.
0: Heldin, een hele fijne dag.
1: Hetzelfde, jongens.
0: Ja, hartelijk dank dat.

0: NPO Radio 2.
1: Enkel de Kinkel, Radio 2.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Faithless. Faithless.
1: Hi, this is Maxi Jazz, and I'm tuned into Jeroen van Inkel. Fast cars, good music, and words of wisdom.
0: En zo is het. Want je weet, de eerste uren der liefde zijn als de eerste stappen in de sneeuw. Zo mooi en onvergetelijk. Vooral als je dat in films ziet, dan denk je, oh, wat is die liefde toch mooi. Maar in het dagelijks leven, in het echt, realiteit, is het natuurlijk ook mooi. Hollywood, klatergoud, allemaal namaakdiamanten en heel veel namaakmensen. Sommigen zijn wel echt, bijvoorbeeld Johnny Depp. Die was op een feestje in Las Vegas en toen stond hij daar werd gefotografeerd. En achter hem stond een decoratieve heg, een plant. En daar nam hij een hap uit. Ja, TMZ heeft er beelden van. Waarom hij dat deed is niet helemaal duidelijk. Ik zou toch denken dat ze ook wel bitterballen hebben op zo'n feestje natuurlijk. En iemand die de laatste tijd nogal persoonlijk uit de hoek komt met veel statements is Sly, Sylvester Stallone. Hij komt ondertussen met een wat persoonlijk verhaal. Hij is inmiddels 80 en vertelt rond het verschijnen van zijn memoires, want dat is namelijk al wat er aan de hand is, wat het hem heeft gekost om dat lichaam van Rocky en Rambo te onderhouden. Hij zegt dat het werd een obsessie. Hij kampte met een eetstoornis zelfs. En vertelt ook over angstaanvallen die hij had. Dat is allemaal niet zo heel erg leuk. En als hij opnieuw zou beginnen, dan zou hij eigenlijk zeggen, weet je, doe de stunts maar niet. Laat dat maar aan iemand anders over die daar beter in bedreven is. Die kan dan die klappen op dat lichaam opvangen. En dan een keer Robert Pattinson nog. Bizar goede acteur. Die speelt een nieuwe film, Primetime. Dat is een personage geïnspireerd op de Amerikaanse tv-presentator Chris Hansen. Die ken je misschien wel van To Catch a Predator. Dat is, dan ging je, pedoseksuele ging je een val lokken en dan gingen ze filmen. En dan sloot hij ze op in het huis en dan ging je vragen stellen. Ja, ik moest daar altijd wel met veel fascinatie naar kijken, laat ik het zo zeggen. Hansen zelf heeft de film gezien. En laten we zeggen, hij gaat hem niet aanbevelen op een verjaardag.
2: It was so detached from reality or anything I've ever experienced then or now doing the investigations. I just think it's, I'm not sure what the point of it.
0: Dat was Chris Hansen, de film die dus over hem gaat. Maar ja, Robert Pattinson krijgt helaas een onvoldoende.
3: Van Inkel.
0: Ja, vrienden, best een lekkere dag. 17 graden. En daar op de kinderspeelplaats staat Jeremy.

0: Had jij dat ook?
1: Dior, ik ruik Dior.
2: Ja. Heel, heel lekker.
1: Ja, Dior, een parfum ruik ik. Ja, dat is, moet haast wel. Moet haast wel van Annelies zijn. Dior. Heerlijk, heerlijk. Zo direct hier op de radio, Annelie Verhees. Ik wens een ongelooflijk fijn weekend. Verder Rinkel de Kinkel is er volgend weekend weer.
3: Takes no responsibility whatsoever.
4: NPO.
5: NPO Radio 2.
6: Okay, doei.
7: Ster.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
14: Nee, pleurt op joh!
13: 650.000 dieren.
14: Dat is bizar.
13: Per dag.
14: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
13: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
14: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
13: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: En een hele goede middag. We gaan luisteren naar het NOS Journaal van 12 uur... gelezen door Suzanne de Vries. Een hele goede middag.
8: Goedemiddag, Annelie. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit... voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar de bescherming en opvang... van vluchtelingen in Afrika. Dat zegt commissievoorzitter von der Leyen. Als het goed is, zou je haar nu moeten horen.
7: Oh, sorry.
8: Dan ga ik hem even opnieuw afspelen.
7: Ja, nee, doe dat. Ja, nee, ja, doe dat. Sorry, mijn excuus, ja.
9: We will support people in Africa who have been displaced and the communities who welcome them. We will provide food, safety, shelter and healthcare. This will help educate more children and it will help parents gain new skills and find work.
8: Ja, er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar... voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. In België is een meisje van 1,5 jaar overleden... nadat ze de hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders was vergeten haar naar de opvang te brengen. Justitie in België onderzoekt hoe het precies mis kon gaan. Zwitsers gaan vandaag naar de stembus. Er is een referendum over de neutraliteit van het land. Vanwege die neutraliteit is Zwitserland niet aangesloten... bij veel internationale verdragen. Maar het land doet wel mee met sancties tegen Rusland. Je hoort correspondent Gimbal Duk.
10: En daar willen de initiatiefnemers van het referendum een einde aan maken. De Zwitserse regering heeft zich tegen het referendum uitgesproken... omdat zij vrezen dat dan de relatie met de EU zal beschadigen... En een groot deel van de bevolking lijkt zich daarachter te scharen. Want volgens peilingen wil 2/3 van de kiezers... tegen het neutraliteitsreferendum stemmen.
8: En dan flinke pech voor hardloopster Assefa... vanmorgen bij de Marathon van Berlijn. Want de Ethiopische leek lang op weg naar een nieuw wereldrecord... maar kreeg in de laatste kilometers kramp... en daardoor kwam ze strompelend over de finish. Ze had genoeg voorsprong om de marathon te winnen... maar ze finishte uiteindelijk een minuut boven het huidige wereldrecord. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wel wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
7: Dankjewel, Suzanne. En bij de ANWB zit Annemieke Bosraat. Hey, Annemieke.
11: Hey, goedemiddag. Ja, ik heb goed nieuws over een eerder ongeluk op de A10 richting Rotterdam. Want voor Amsterdam Buitenveldert ging het helaas mis. Maar de weg is inmiddels weer vrij en je vertraging van 10 minuten loopt nu snel af. Verder wegwerkzaamheden op de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp staat een kapotte auto. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en ben je 20 minuten langer onderweg.
7: Dankjewel, Annemieke.
12: Ster.
13: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
12: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
21: Nee, pleurt op joh!
20: 650.000 dieren.
21: Dat is bizar.
20: Per dag.
21: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
20: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
21: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
20: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
22: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
23: Wil je met me trouwen?
22: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
27: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
26: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
27: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
28: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Autotaalglas zit echt overal.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Michael Boos. En als je die initialen SMB uitspreekt als woord, krijg je thumb. En ja, dan krijg je somber. En dat verwijst ook wel een beetje naar zijn onzekere gevoelens die hij dus voelde op zijn 16e. Maar inmiddels is hij 21, scoort hij hit na hit, stond hij op Lowlands en volgend jaar komt hij dus naar Nederland. 31 mei en 1 juni staat hij in de Ziggo Dome. Een hele goede middag. Welkom hier bij de nieuwe editie van Evelien. Maar dan zonder Evelien, maar met mij, Annelie. Normaal zit ik wegstopt in de nacht. En terecht ook, als nieuwkomer. Maar stiekem is het ook best wel lekker om eens een keer bij daglicht radio te maken. Evelien heeft een dagje vrij en ik mag de honneurs waarnemen. En daar heb ik heel veel zin in. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe jij je zondag 27 september gaat besteden. Mag je allemaal laten weten via NPO Luister. Laat ik ook ondertussen even jou weten hoe 27 september er eerst nog eens uitzag. In 1825 reed er in Engeland de allereerste passagierstrein. En die werd getrokken door een locomotief. Overigens stond de trein wel, maar uit één wagon. In 1998, op deze datum, werd Google voor het eerst gebruikt. Nou, Google is natuurlijk ook niet meer weg te denken. Meatloaf, die is ook al een hele tijd dood, ook op deze datum. Nou, Avril Lavigne, jarig. Super druk allemaal, maar heel leuk. Vanavond in Los Angeles worden de MTV Music Video Awards uitgereikt. Zeker even checken als dat lukt. Met tijdsverschil zit ik er waarschijnlijk wel bij. En de kop is eraf. En nu geef ik gewoon het woord aan Paul Simon. Of mag ik hem

0: Carole Emerald. In 2022 ging ze door als de Jordan. En dat verwees dus naar de Jordaan in Amsterdam, waar ze werd opgegroeid. En toch is ze nu weer verder onder Caro. Dus Carole Emerald, die horen we dan eigenlijk niet meer. Maar toch, met alle liefde gedraaid. Hey, heb je wel eens de docuserie op Netflix gezien over Louis Capaldi? How I'm Feeling Now. Ik heb hem bekeken, hij staat er al een paar jaar op, maar hij raakte me toen zo erg dat ik dacht, arme jongen, je hebt zo'n last van je Gilles de La Tourette en dat zit het muziek maken totaal in de weg. En hij maakt muziek en dan ging hij het heel lief aan zijn ouders in de keuken voor het eerst laten horen. Hey, pap en mam, wat vind je ervan? Nou, die waren natuurlijk super trots. Maar dan stond hij op dat grote podium en dan kwam hij gewoon niet uit die tics. En dan had hij verschrikkelijke aanvallen en wat dan zo mooi was, was dat het publiek voor hem de tekst ging invullen. Hij speelde dan zijn gitaar en het publiek zong zijn lyrics. Uiteindelijk werd het hem echt te veel en toen is hij in 2023 ook echt gestopt met het spelen, omdat hij het gewoon niet meer trok. Maar hij is afgelopen zomer dus teruggekomen. En hij trad op in Hyde Park in Londen. En ja, logischerwijs hield hij het gewoon ook weer niet droog, want er kwam heel veel op hem uit. Luister.
1: I don't know if this is going to be possible again, so to be here is really special for me. So, to be here with you and to be able to...
0: Ah, oh, schatje, nou, ik hoop echt heel erg...

je voorstellen dat Brian Wilson van de Beach Boys onvoldoende haalde voor muziek op school. Hij verdiende daar een F. Dat is echt vergelijkbaar met een 1 of een 2. En die muziekdocent vond het niks wat hij maakte. Terwijl hij schreef, hij schrijft gewoon een soort van symfonieën met al die onderdelen. En diezelfde muziekdocent heeft in 2018 de cijfers alsnog veranderd naar een E. Nou, ik ben zelf muziekdocent door de week op school. Een onvoldoende haal je echt niet zo snel, hoor. Met een beetje inzet en je noten, je vingers op de goede plek op de piano, kom je op zich al een heel eind. Net zoals Paolo.

Little Eyes, Fleetwood Mac hier op 2. Een beetje streven naar perfectie. Nou, dat doen we allemaal wel eens, toch? In ons werk of in relaties. Of als we weer aan een nieuwe hobby beginnen, dan willen we gewoon het beste uit onszelf halen en ook het hoogst haalbare bereiken. Maar vaak is dat ook geen doen. En ook in de muziek komt dat thema om perfect te zijn heel vaak terug. Maar gewoon het verlangen om dat alleen al te doen, of om bepaalde verwachtingen te voldoen, of om steeds beter te worden. Ja, en er zijn al heel veel liedjes over gemaakt, en ik heb er even een paar voor je op rijtje gezet. Luister mee.

Billie Eilish. Over onzekerheid, over jezelf. Of voldoen aan een bepaald ideaal. Maar hier heb ik er nog zo eentje. En die is super nieuw. Het is van Teddy Swims. Het heet Perfect Man. Het is een cliché. Hij wil heel graag de beste man zijn voor zijn vrouw. Het is gewoon een soort kapitein Koek. Je weet gewoon wat je krijgt. Maar het is wel lekker.

0: Man in Black, Will Smith hier op 2. Ook met deze.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is vandaag Wereldrivierdag. Woon je misschien wel aan een rivier? Dat zou zomaar kunnen. Ik woon ongeveer praktisch naast de lek. Ik wou zeggen in de lek. Nou, beter van niet. Maar die Wereldrivierendag is ooit in het leven geroepen om meer bewustzijn te creëren voor hoe belangrijk waterbronnen voor mensen zijn. Dus lijkt me een ideale aanleiding om een muzikale ode te brengen aan water. Dus welk waterplaatje kan ik zo meteen voor je gaan draaien? Denk maar aan Water of Love, Rivers of Babylon of misschien wel Waterfalls van TLC. Nou, de keuze is helemaal jou. Laat je gedachten maar stromen. Net als dat water natuurlijk. Laat het weten. NPO Luister staat voor je open.

The Clash. Rock the Casbah hier op NPO Radio 2. Ja, een liedje over water of met een ode aan water. Mimi komt al binnen met Waterloo. Ja, oké, zit het woord water in. Bring me some water. Melissa Etheridge stuurt Ivan. En Jeroen komt nog binnen met Billy Joel. The River of Dreams. Een hele mooie. En Niels en Judith sturen allebei watermensen van de 3A's. En Inge stuurt nog Waterfall van Lisa en Wendy. Kan ook nog. Ja, opties zijn eindeloos. Kom maar door met die van jou. Dan kan ik die zo meteen voor je gaan draaien.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleut op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: En klaar voor het nieuws zit Suzanne de Vries voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Annelie. groot alarm vanochtend op een Britse luchtmachtbasis in het westen van Engeland. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in de auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de locatie zijn naast Britse militairen ook Amerikaanse militairen gelegerd. En dat zegt iets, zegt correspondent Fleur Launsbach.
19: De Amerikanen zijn natuurlijk in een oorlog verwikkeld met Iran momenteel. En deze basis wordt ook gebruikt voor aanvallen op Iran. Sowieso in heel het land zijn er zo'n 10.000 Amerikaanse troepen gebaseerd. En dit is één van die locaties.
18: Bewoners van meerdere huizen in de buurt zijn geëvacueerd. Volgens de Britse politie zijn er mensen opgepakt. In Tilburg heeft de politie een automobilist aangehouden die nog een celstraf van 6 jaar moet uitzitten in Frankrijk. Bij het controleren van de ID van de man had de politie het idee dat het niet de ID-kaart van die man was. En dat bleek later te kloppen. Hij moet de cel in Frankrijk nog in voor drugsbezit en drugshandel. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Waaronder Vught, waar de burgemeester niet blij is met het stempel van weigergemeente.
20: We vangen veel Oekraïners op. We voldoen ruim aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. We hebben hier natuurlijk ook de EBI binnen de gemeentegrenzen. We doen heel veel.
18: Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. En de prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar de Vlaamse Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Je hoort de jury.
21: Een boek dat het publiek meesleept door te verwonderen, te ontroeren en bovenal te vertellen. Over sneeuw, over spreeuwen, over de kieviet en de korenbloem. En al dat andere moois wat we dreigen te verliezen wanneer de mens doorgaat met vernielen zonder te zorgen en te herstellen.
18: Ja, volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5.000 euro. Het weer, de zon komt vaak tevoorschijn, maar er zijn deze middag ook wat wolkenvelden. Het is ongeveer 23 graden.
17: Dankjewel, Suzanne. En bij de ANWB zit Annemieke Bosraat. Hey Annemieke.
22: Hey Annelie. Je hebt nu vertraging op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan ligt er rommel op de weg op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Vanaf Hoorn heb je daardoor een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Malieveld staat 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
17: Dankjewel, Annemieke.
23: Ster.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: musical met de grootste hits van Celine Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
1: Maar Celine Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
2: I'm the queen of the show!
3: Skipas inbegrepen?
4: Nooit gedacht.
3: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: zijn gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: Staring at the Sun. U2. En U2 vierde 2 dagen geleden hun 50ste jubileum. Op 25 september in 1976 werd de band opgericht op een middelbare school. En ter gelegenheid hiervan heeft het Iers Cultureel Centrum in Parijs een gratis tentoonstelling over U2 geopend. De tentoonstelling heette U2, een Iers verhaal, en is gevuld met verhalen over de band, maar gaat ook over de geschiedenis van Ierland. Dus dat stukje pakken ze even samen. En het evenement is tot en met 18 december te bezoeken. En eind dit jaar komen ze ook nog gewoon met een nieuw album. En of daar ook een tour aan vast zit, dat weten we nog niet. Maar we hopen het wel.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Liedjes over water op de Wereldrivierendag. Zelf woon ik dicht bij een rivier, bij de Lek. Ik kan er zo in 5 minuten naartoe lopen. Maar hoe zit dat bij jou, René? Wat is voor jou het dichtstbijzijnde water vanaf jouw woonplaats?
2: Dat is het Teunder op Vever. Dat is echt 5 of 10 minuten lopen. Dat stelt echt niks voor.
0: En je, oh, ik hoor Hengelo. Welk water zei je dan dat daarbij in de buurt ligt?
2: Tuindorp Vijver.
0: Tuindorp Vijver?
2: Ja.
0: Oh, en dat is gewoon een stilstaande plas?
2: Ja, min of meer wel, maar het heeft er wel mee te maken, toch?
0: Ja, hij heeft wel watergevoel inderdaad. Maar is er ook, als we even geografisch kijken, welke rivier zit er dan bij in de buurt? Ik zie dat de sterrenredacteur is ook enorm. Ben je een beetje goed met topo, sterren, of niet?
2: Echt totaal niet, zou ik heel eerlijk bekennen.
0: Oké, nou maakt het niet uit. Weet je wel, het stilstaand rivier is ook water. Maar wat nou leuk was, er kwamen heel veel liedjes met water binnen. Met water in de titel. Maar jij dacht nog even net een streepje verder. Want waar moest jij aan denken, René?
2: Ik moest denken aan de diepte van S10.
0: Ja, en lang niet meer gehoord. En is dat meer diep bij jou?
2: Ik denk het, echt. Nou. Zo vaak loop ik er ook niet langs, eerlijk gezegd.
0: Nou, doe maar voorzichtig aan dan.

Alicia Keys. Underdog. En wist jij dat zij heel erg van kunst houdt? Ze heeft samen met haar man wel 130 kunstwerken. En ze zet zich ook in voor de rechten van kunstenaars. Dus wat is het toch ook weer een nobele meid. Vorig jaar was ik in Londen in de wijk Kensington. En daar had ik een wandeling met een privégids. Die vertelde over de muziekgeschiedenis daar. En toen stonden we stil voor het Conservatorium van Londen. En hij zei, op dit conservatorium, daar meldde zich toen ene Reginald Kenneth Dwight. Maar die Reginald Kenneth Dwight die werd er na 1 jaar afgestuurd, want ze zeiden, jouw worstvingers zijn veel te dik. Je kan helemaal niks. Nou, dikke worstvingers of niet, het is helemaal goed met hem gekomen. Wij kennen hem als Elton John. En dit is Tiny Dancer op 2.

0: hier op NPO Radio 2. Ik heb aan de lijn de 10-jarige Abel uit Gravenzande. Hey Abel.
1: Hallo.
0: Jij bent met een schoolopdracht bezig. En kun je eens even vertellen wat dat inhoudt, jouw opdracht?
1: Ja, ik moest voor de schoolopdracht in contact komen met de radio.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Ja, en dan daar kreeg ik dan punten voor.
0: Ja.
1: Want we doen een textielrace. En daar is het om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Met bijvoorbeeld textiel op te halen met kleding en alles. Of marktplaatsadvertenties te zetten. En waaronder ook op de radio te komen is er eentje van.
0: En school heeft dit bedacht om zoveel mogelijk, hè, dat jullie allemaal textiel bij mensen gaan ophalen voor het milieu, om dat allemaal in de juiste bak te gooien.
1: Ja, klopt.
0: En hoeveel scholen doen daar aan mee? Want volgens mij jij niet alleen, toch, met jouw school?
1: Nee, er doen ook wel meer scholen mee.
0: Wow.
1: Ik weet niet precies hoe veel, maar ja, maar er doen wel meer scholen mee.
0: En ben je al langs de deuren gegaan of hoe heb je het aangepakt met je groepje?
1: Nou ja, we doen eigenlijk heel veel vuilniszakken met kleding die mensen niet meer gebruiken. Die gaan we dan ophalen en zo. En daar krijg je dan ook punten voor.
0: En hoeveel punten heb je al verzameld?
1: Dat weet ik nog niet precies.
0: Oké. Okay.
1: Dat wordt uiteindelijk opgeteld.
0: Nou, de extra radiopunten die zijn sowieso opgeleverd. Hey, en wanneer weet je nou wanneer je gewonnen hebt? Hoe lang duurt dat nog, die race?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik denk een paar weken of zo.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is nog best wel lang.
0: Dat is nog best wel lang. En heb je goed vertrouwen erin? Denk je dat je gaat winnen?
1: Ja, ik denk dat ik misschien wel kans kan maken.
0: Nou, zeker omdat je nu gewoon op Radio 2 te horen bent. Dus iedereen in de buurt van Gravenzande, laat het even weten via Abel. Hoe kunnen we jou eigenlijk vinden ergens? Dat mensen die in de buurt wonen en luisteren en denken, nou, ik heb nog wel een zak met kleding liggen, die kunnen ze gebruiken. Hoe kunnen we jou bereiken? Kunnen ze dan even een bericht sturen naar de radio en dat we dan jouw telefoonnummer doorgeven, zoiets?
1: Ja, dat kan. Maar ja, je kan natuurlijk helpen met vuilniszakken te brengen. Die kan je dan ook naar mijn school brengen.
0: Oh.
1: Dat is op Wouwcampus in Gravenzande.
0: Wouwcampus in Gravenzande. Nou,
1: ja.
0: Klinkt uitstekend. Mag ik je heel erg bedanken en heel veel succes ook wensen. En volgens mij gaat het wel goed komen, toch, Abel, met die winst?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, heel veel succes.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: je zondagmiddag met Virgil Sharkey en A Good Heart. Op 18 september laatst heeft Miley haar nieuwe album uitgebracht. Met de gelijknamige titel Bass Persuade. En ze gaat dus door zonder haar achternaam. Miley dus. En dat doet ze om een nieuwe creatieve fase in te luiden van haar muzikale carrière. En haar vader, dus Billy Ray Cyrus, ja, die reageerde super positief. Want op Instagram zei hij: ik heb Miley gezegd dat het een goed idee is om gewoon je voornaam te gaan gebruiken. Ik noem een Dolly, een Cher. En hoe meer ik erover nadenk, Elvis, Prince enzovoort. Volgens Pa Cyrus is het een logische ontwikkeling van een iconische superster tot legend.
1: Let's go. NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: En de Oasis-gekte is begonnen, hoor. Want hier producer Sterre in de show, hallo. Jij, oh wacht, ik zit hier alle schuiven over. Ja, deze ben jij. Het was dus zo dat je moest je inloten om kans te maken om tickets te kopen. Dit is, en jij hebt dit geprobeerd. Neem me even mee hoe jouw zaterdag gisteren eruit zag.
1: Nou, je moest dus eerst inderdaad je inschrijven ervoor. Dan kreeg je misschien een code. Nou, ik had geen code, maar mijn vriend wel. En je moest dan de wekker zetten om 7:15 ochtends. Want het kaartenkoop was een tijdslot van 8:00. Dus van 7:30 tot 4:00. En dan, wij deden dat dus gisteren in bed om 7:15. Zo naar de laptop starend van, je stond dan in de wachtrij. Op een gegeven moment zaten we er dus in, maar dat was heel blij. Wauw, we zitten erin. Maar we gingen zo klikken op het scherm en elke keer versprong die plekken. Dus op een gegeven moment was zo, oh nee, gaat het nog wel lukken? Dus nu hebben we onwijze matige plekken in de arena achter het podium. Voor
0: maar je zegt matige plekken, je hebt plekken.
1: Het is gelukt.
0: En mag ik vragen hoeveel jij, want het is tussen de 85 en 600 euro. Wat heb jij ervoor neergelegd?
1: 150 euro per ticket.
0: Oh,
1: ik vind het wel veel geld, hoor.
0: Nou ja, voor Oasis en voor alle moeite die je hebt gedaan.
1: Precies.
0: Nou ja, jij gaat er in ieder geval naartoe op 16 of 17 juli in Amsterdam.

0: was Evelien voor vandaag. Niet met Evelien, maar met Annelie. En zometeen zit alweer voor je klaar Jorien Renkema met een nieuwe editie van Dit is Jorien.
1: Ster. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Ga je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Dit is Jorien met zometeen muziek van Coldplay. Speed of Sound komt eraan en ook Mike Oldfield met Moonlight Shadow. Eerste nieuws van 2 uur. Dit is Suzanne de Vries.
19: Goedemiddag Jorien. De 2 personen die gisteravond in Eindhoven gewond raakten bij een steekincident, werden door een groep mensen vanuit meerdere auto's aangevallen. De slachtoffers zijn 18 en 14 jaar. Ze liepen steekwonden op en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 5 mannen werden later op de snelweg aangehouden. Ze zitten nog vast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. Deze Oranjemarsen zijn vernoemd naar Willem van Oranje, die als koning van Engeland in 1690 de katholieken versloeg, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: En dat moment viert de protestantse gemeenschap in Noord-Ierland nog elk jaar met Oranjemarsen in heel Noord-Ierland. Daarmee vieren ze hun geschiedenis, hun identiteit en tradities. Maar door de eeuwen heen hebben die marsen ook vaak tot onrust en gewelddadigheden geleid. Zeker bij de marsen die door katholieke wijken liepen, zoals bij deze hier in Portadown.
19: Vooral in de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. En dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth 2 steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing en het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. En in Amsterdam is een vredesprotest gaande. Het wordt georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. En het heet Stop de Oorlogskoorts. Je hoort een van de initiatiefnemers.
20: We zien dat de tientallen miljarden die worden uitgegeven aan wapens, die komen ook uit de gezondheidszorg, die komen uit de sociale welvaartsstaat. Een enorme oorlogsbelasting waar ministers nog minder voor gaan betalen trouwens dan vuilnisophalers en verpleegkundigen. Dus je ziet dat iedereen geraakt gaat worden.
19: Ze zeggen dat jongeren daar de dupe van worden en willen dus dat we minder geld uitgeven aan defensie. De mars begint en eindigt op de Dam. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
18: Over naar de ANWB voor de verkeersinformatie dan. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Ja, het rijdt nu langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. Dan vertraging door werkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten op onthoud. Dan naar de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er gebeurde eerder een ongeluk voor Amersfoort-Vathorst. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging van een kwartier loopt nu snel af.
22: Het is weer Bol-tiendaagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
23: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
25: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
25: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
28: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hanna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Dit is Jorien.

hebt, Marlon. Dit is een wonderschoon nummer. Dankjewel. Dit was Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly. En dit is Jorien. Goedemiddag. Je hebt The Lord of the Rings en dan heb je The Hobbit. Je hebt de film Toy Story en dan heb je Lightyear. Ook een goede, Silence of the Lambs. En dan is er ook nog Hannibal Rising. Het zijn allemaal films en hun prequel. Oftewel, ja, een vervolgfilm die eigenlijk juist het begin van het verhaal is. En het liedje dat je nu op Radio 2 gaat horen is ook een muzikaal voorbeeld van zo'n prequel. Dit liedje is namelijk het begin van het verhaal van Herman. Herman, je weet wel, die in de zon op het

die in het AD leeft, dat hij niet meer in leven was. Nou, die is dus doodverklaard in dat liedje. En hij leeft dan zijn beste leven. Nou, het liedje wat je nu gaat horen van Agda de Munnik, dat vertelt eigenlijk het verhaal wat daaraan vooraf ging. Want Herman was het zat. En aan het einde van dit liedje lijkt het een beetje alsof hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Maar door het regent zonnestralen weten we inmiddels dat dat niet zo is. Maar dit is dus wat eraan vooraf is gegaan aan het verhaal van Herman in de zon op het terras. Je hoort het in deze Als het vuur gedoofd is. Dit is Agda en de Munnik.

stonden in Alexandra Palace. Dat noemen ze ook wel Ali Pally in Engeland. En dat was een heel bijzondere show voor Another. Want het was hun allergrootste headline show ooit. Dus ze dachten, we moeten daar iets heel bijzonders van maken. Nou, dat hebben ze gedaan. Want speciaal voor de gelegenheid hadden ze een string version gemaakt. Oftewel een versie met strijkers van het liedje wat je zojuist hoorde. Ik las dat online en ik wist niet hoe snel ik moest klikken. Want ik hou van strijkers. En geloof me, nou, dit stelde echt niet teleur.

0: zo'n liedje dat zo mooi is dat het als radio-dj moeilijk is om dan de draad weer op te pakken en verder te gaan met het programma. Make You Feel My Love, Adele, hoorde je. Maar ja, we moeten wel door. Het is een zonnige dag vandaag. Later in de middag krijgen we wat wolkenvelden. Maar het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. En later deze week dus gewoon nog warmer, hè? Heerlijk. 2:30 bij de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, veel mensen genieten lekker van de zon. Dus het is niet al te druk op de weg. Wel veroorzaken werkzaamheden aan de A9 vertraging rond Amsterdam. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer vierde met een kwartier op onthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten langer over. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier op onthoud. En tot slot een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Drechttunnel ging het mis, daardoor is hij dicht. En je kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel Annemieke. En Suzanne is hier met het nieuws van de NOS. Goedemiddag. Oh, sorry, je microfoon stond niet aan. Ja, daar ben je.
2: Goedemiddag, Jorien. In India en Nepal zijn de afgelopen 2 dagen 19 mensen om het leven gekomen door de vele regen daar. Dat zorgt ervoor dat de rivieren buiten hun oevers traden en 10 mensen worden nog vermist. Een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen aan Zee is vannacht door de politie beëindigd. 500 à 600 mensen waren op dat feest afgekomen. Niemand is aangehouden, maar de politie hoopt nog achter de identiteit van de organisatoren van het feest te komen. Het onderzoek op de legerbasis in het westen van Engeland wordt geleid door de antiterrorisme-eenheid. Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Er is onder meer onderzoek gedaan naar bommen die misschien in auto's zouden liggen. Op de basis werken zowel Britse als Amerikaanse militairen. En de VS gebruikte die basis eerder voor aanvallen op Iran. En Anne uit Badhoevedorp die krijgt volwassenen weer aan het buitenspelen. Ze deed een oproepje op Facebook omdat ze zin had om weer een keer te pingpongen buiten. En dat liep al snel storm. Inmiddels hebben ze nu in de buurt daar een WhatsApp-groep met zo'n 20 mensen om af en toe even lekker buiten te pingpongen.
3: Zeg maar, al de eerste keer dat we deze afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden. Dan kan zo'n groep, al is het iets heel kleins, al is het 1 keer in de 2 weken, is dan zo'n lichtpuntje even.
4: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Van, mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
2: Ik vond het zo'n leuk bericht, want ik dacht ook, wanneer is de laatste keer dat jij hebt buiten gespeeld?
0: Nou, ik heb een kind van 4, dus ik speel regelmatig buiten, doodgedwongen. Maar, maar achter mijn huis bijvoorbeeld is een buurthuis. En daar wordt iedere week door ouderen gesjedeboeld. Ook echt heel gezellig.
2: Ah, wat dus, goed. Ja. Nou, dat is ook wel een tip voor Anne, want zij kunnen niet alleen maar buiten blijven in de wintermaanden. Dus ze zoeken nu een plek waar ze ook in de winter terecht kunnen.
0: Oh, nou, dat, met deze oproep moet dat goed komen, toch? In Badhoevedorp, dankjewel.
5: Jorien Renkema.
0: Ja hoor, present Robbie Williams hoor je zo meteen hier op NPO Radio 2 met Feel. Ik ga zo meteen mijn nieuwe favoriete liedje van Nederlandse bodem draaien. En hier

0: Fantastische track met die dromerige sound van Linde Schöne. Linde Schöne is een vrouw die voor veel Nederlandse artiesten heeft meegeschreven aan de nummers achter de schermen. Zo heeft ze bijvoorbeeld meegeschreven aan deze van Traantje Oosterhuis.
1: Dit is voor alle tijd die ik heb gemist. Dit is voor alle pijn die ik heb gesleept.
0: Nou, echt ook een leuk liedje.
1: Dit is voor alle.
0: Nou, en wat Linde Schöne voor zichzelf maakt, vind ik ook allemaal fantastisch. Gisteren draaide ik hem voor het eerst. Kreeg daar heel veel positieve reacties over via de NPO Luister-app. Dus ik draai hem met liefde nog een keer. De nieuwe van Linde Schöne, Johnny.

0: Amsterdam.
1: Christiane Ebt, wat een fantastisch nummer. Het was de nieuwe van Linde Schöne, Gianni heet hij. Ja, ik vind het persoonlijk een beetje klinken als een Taylor Swift liedje. Wat je ook echt meteen meezingt, toch? Maar dan de Nederlandse Taylor Swift. Nou, het is echt een mega compliment voor Linde Schöne. We hopen dat ze luistert.

0: we can dance all night.
1: En zometeen mag jij als Radio 2 luisteraar weer tegen mij zeggen:
2: Jorri Renkema.
1: Zometeen zet ik met alle liefde liedjes op een rij voor je in Jorien Renkenmaar. Dus kijk bijvoorbeeld eens op de digitale kalender om te zien wat voor speciale dag het vandaag is, 27 september. Of misschien is het voor jou alleen een heel bijzondere dag. Misschien wil je iemand feliciteren met zijn trouwdag, met zijn rijbewijs, zwemdiploma. Nou, ga dan maar even door. We kunnen allemaal lijstjes voor maken. Ik vind dat heel leuk om te doen namelijk. Dus geef vooral je favoriete onderwerp door via de NPO Luister-app. En misschien spreek ik je zo meteen op de radio. En rank ik dus drie liedjes speciaal voor jou. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Daag me maar uit, zou ik zeggen.

0: NPO Radio 2.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt behal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Een hele goede zondagmiddag. Zometeen muziek van Huey Lewis en The News. En over de nieuws gesproken, hier is Suzanne.
5: Goedemiddag Jorien. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. Ook raakten er 22 mensen gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam toen in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vinden het onterecht dat ze als weigergemeente worden gezien. Ze staan onder toezicht van asielminister Van den Brink en moeten meer doen om asielzoekers op te vangen. Maar de gemeenten vinden dat ze al genoeg mensen opvangen, zoals Oekraïners en statushouders. Daarom heeft de burgemeester van Vught een boodschap voor de asielminister.
6: Als die daar aan vast blijft houden, dan zou je ook de tegenreactie kunnen krijgen dat gemeenten zeggen die meer doen op de andere opvangopgaven waar ook een enorm tekort is, dan gaan we ons daar ook houden aan de aantallen. En dan kan je onderaan de streep wel eens de vervelende verrassing krijgen dat er minder opvangplekken overblijven. En keer houdt het ook op.
5: Ja, op dit moment staan er 42 gemeenten onder toezicht van het ministerie, omdat ze dus te weinig asielzoekers opvangen. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Dat meldt L1 Nieuws. In een filmpje op social media had hij gezegd dat hij meedeed met de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit wil weinig over de zaak kwijt, behalve dat ze zeggen dat de video voor onrust kan zorgen. De student mag voorlopig niet meedoen aan de lessen op de universiteit. En de student heeft het bewuste filmpje inmiddels verwijderd. En na de winst van Demi Vollering op het WK wielrennen gisteren is het vandaag de beurt aan de mannen. Rond deze tijd vertrekken ze voor hun wedstrijd in Montreal. Met ook vandaag voor Nederland een kanshebber, zegt commentator Gabriel Melging.
7: Daar mikt Nederland op Mathieu van der Poel. En bij Van der Poel is het toch een beetje de vraag, kan hij die klim overleven of net niet? Maar hij gaat er in ieder geval volle bak voor. En na die lange solo van hem in de Ronde van Luxemburg kan het zomaar eens goedkomen voor Van der Poel.
5: Ja, de finish van het WK wielrennen is rond 9:30. Het weer, af en toe zon, maar ook wat wolkenvelden. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt en af en toe buien bij een maximum van een graad of 20. Maar in het oosten is het dan zonniger en warmer.
4: De ANWB verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
8: Ja, vertraging door met name de werkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt dus door de werkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Het is daardoor ook aansluiten op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A28 Utrecht naar Zwolle. Doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
12: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Titanic.
24: Bonjour, ik ben Céline Dion.
23: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
24: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
23: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
24: I'm the queen of the show!
25: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
26: Is Jorien.

0: Ace, Kimbra en Somebody That I Used To Know.
1: Jorrie Renkema.
0: Ik hou van lijstjes, ik hou van muziek. En mijn achternaam is Renkema. Dus je mag iedere weekend tegen mij zeggen Jorien Renkenmaar. Ik kreeg vandaag een bericht van Renske via de NPO-luisterapp.
2: Hey Jorien, ik zag dat vandaag de dag van het toerisme is. En ik ben dus echt super toe aan vakantie. Maar ja, die is voor mij echt nog lang niet in het vooruitzicht. Zou jij mij daarom in een vakantiemood kunnen brengen met 3 platen?
0: Nou, vind ik heel erg leuk. Liedjes over reizen en vakanties ga ik dus ranken vandaag. Nou, daar kan ik wel wat mee. Ik ben op zoek gegaan naar liedjes die mijn persoonlijke vakantiegevoel geven. Of liedjes die universeel over vakantie gaan. Met op nummer
3: 3.
0: Een liedje over een stad waar ik zelf ook ooit ben geweest in 2016. Ik was daar met mijn vriend en wij huurden een witte Ford Mustang. Cabrio uiteraard. We dronken een cocktail aan het zwembad bovenop een rooftop. En daarna reden we over de fantastische, legendarische Overseas Highway naar de Florida Keys. Echt een onvergetelijke vakantie. In

0: self-aware.
1: Jorri Renkema.
0: Renken vandaag vakantieliedjes, omdat het vandaag de internationale dag van het toerisme is. Op nummer 3 zojuist Miami van Will Smith. En op nummer 2 wist ik dat ik iets wilde, iets Frans wilde. Want ja, Frankrijk is natuurlijk vakantieland nummer 1 voor heel veel Nederlanders. Ik zelf ging ook vaak naar Frankrijk op vakantie, vroeger met mijn ouders en met mijn zus. En dit liedje is niet alleen Frans, maar het gaat ook letterlijk over vakantie. En over een vakantieliefde eigenlijk. Twee mensen die elkaar ontmoeten langs de Franse snelweg. Dus uiteraard op
2: 2.
0: Michel Fugain, dit is Une Belle Histoire.

0: Het is iets over 3:30. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard met de verkeersinformatie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het nog steeds gewoon goed door. Wel heb je nog vertraging rond Amsterdam. Want ze zijn daar bij de A9 bezig aan de weg. En daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam. Vanaf afrit Watergraafsmeer 10 minuten oponthoud. En tot slot dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Nou, als je niet in de file staat, dan zou ik je zeker aanraden om even lekker naar buiten te gaan. Het is een heerlijke dag vandaag. 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen is het in het westen grotendeels bewolkt. Af en toe buien, maar wel een maximum van 25 graden in het land morgen.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Note to Self van Douwe Bob.
4: I can still

hoorde je op Radio 2, La Tribu de Dana. Ik hoorde zojuist dat mijn liefdallige collega Daniel dit nummer helemaal woord voor woord kan meereppen in het Frans. Het is tijd voor de nummer 1 in Jorien Ranken Maar. We ranken vandaag liedjes in het thema toerisme. Nou, Michel Fugain hadden we al, Will Smith hadden we al, maar we gaan het nu echt heel erg tropisch maken. Denk aan cocktails in het zwembad en heel kleine spierwitten.

Living op Radio 2 en Living 4. Ja, ik ga niet liegen. Ik heb echt tranen met tuiten gejankt in mijn eentje op de bank. Terwijl ik keek naar Addams Family. Ken je dat? Addams Family. Dat is de nieuwe real-life soap van Adam Curry, Patricia Pai en ja, eigenlijk vooral van hun dochter Christina Curry. Zij hadden 25 jaar geleden een van de allereerste Nederlandse real-life soaps, Addams Family. Dat keek ik destijds ook. En nu is er dus een vervolg daarop, waarin je eigenlijk, nou ja, zoals ik al zei, vooral Christina volgt. Zij is zwanger van haar eerste kindje. Dus Adam Curry wordt voor het eerst opa. En deze week was de seizoensfinale van de serie op tv. En daarin werd daadwerkelijk Christina's dochter geboren, Cleo. En die bevalling is gefilmd. En ja, misschien herken je het, sinds ik zelf een kind heb, kan ik gewoon niet meer naar dat soort dingen kijken zonder te huilen. En vooral die scènes waarin hun dochter net is geboren. Die eerste momenten, die eerste uren, dat de familie komt kennismaken met de baby. Ja, ik kan het echt niet droog houden. Het was zo ontzettend mooi. En helemaal toen in een van die scènes ineens dit liedje werd gebruikt. The Only Exception van Paramore. Och, wat prachtig. En ik dacht meteen, deze moet ik weer eens op de radio draaien.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Zoekt een relatie.
11: Perfectionistisch.
10: Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dorien Bouwman, dankjewel. We gaan even schakelen met Den Haag. Bij de ANWB zit Annemieke Boschat, die weet hoe het op de weg gaat. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Klaas. Ja, ik denk dat heel veel mensen lekker aan het genieten zijn van de zon, want het is rustig onderweg. Je hebt wel vertraging door werkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat daar 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A28 richting Zwolle doe je er tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 5 minuten langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier vertraging.
17: Dankjewel! Zometeen is het tijd voor Klaas en dat ben ik. Dus leuk dat ik er ook ben. En ik ga natuurlijk heel veel muziek draaien. We gaan even terugblikken naar afgelopen jaar. En nou, tipje van de sluier qua muziek zometeen, The Counting Crows. En we beginnen met een absolute klassieker uit 1982, Africa.
19: Ster. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat.
1: Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

0: Have Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koper

0: Was Accidentally in Love, geschreven door Adam Durridge in opdracht voor Shrek 2. Daar had hij eigenlijk best moeite mee, want schrijven in opdracht was niet wat hij normaal deed. Maar toevallig zat hij precies in dezelfde situatie als Shrek. Hij had namelijk een onhandige liefde in zijn leven. Mm. Bij Adam is het uiteindelijk niks geworden. Bij Shrek natuurlijk wel, hè? Dat werd feest.
1: Spoilers.
0: Ja. Als je het nou nog niet weet. Goed, goedemiddag allemaal. Daarvoor draaide ik Toto van Africa, van Toto natuurlijk. Maar ja, dat is zo'n titel die je eigenlijk...

0: We zijn er tot 6 uur. En wij, dat zijn Klaas en Antoinette. We kregen al een audio-appje binnen van Alex.
1: Hé, hey, beste Klaas en Antoinette. Goedemiddag.
0: Ja, dankjewel daarvoor. Even deze. Is wel leuk. Het fragmentje komt hier vandaan. Sampletje. Van Chaka Khan. Maar nou ja, deze ging de wereld over natuurlijk, hè. Music sounds better with you. Het zou maar zo'n stationsnaam kunnen zijn, weet je wel. Radio 2, Music Sounds Better With You. Volgens mij is dat ook zo geweest.
2: Voor Radio 2?
0: Nee, niet voor Radio 2, toch? Wat was het nou? Q Music misschien?
2: Ja. Ja, ja, volgens mij wel.
0: Ja, wat geweldig.
2: Hoe lang duurt de intro nog?
0: Ja, je hebt nog 20 seconden om dit uit te vogelen. Zometeen duiken wij even de memory lane in, want dat is toch de mooiste straat die er bestaat. Wat gebeurde er eigenlijk een jaar geleden in het nieuws?
2: Ja, het is Q Music.
0: Q Music,
2: ja.
0: Nou, Sounds Better With You. En het komt dus van Stardust. Net als dat sampletje van Chaka Khan.

0: helderheid. Jack is geen, geen man die je drinkt. Maar een drankje. Maar ik zeg het maar even. Ella Langley. Met die knijter van een hit, Choosing Texas, op NPO Radio 2. Het is 4:07. En wat wij altijd erg leuk vinden is eventjes de leukste laan van het land inrijden. Namelijk Memory Lane, want daar vind je me toch leuke dingen. Wat gebeurde er nou bijvoorbeeld een jaar geleden, dat kleine leuke nieuws? Nou, vorig jaar onderschepte douanebeambte Mitchell op Schiphol in iemands bagage maar liefst 79 gesmokkelde eieren. Ongekookt.
1: Toen ik de eierdoos openmaakte, toen zag ik eigenlijk gelijk dat het geen kippeieren waren. En toen dacht ik, joh, we gaan contact opnemen met onze partner in dat opzicht, en dat is de NVWA. Die heeft ernaar gekeken en die kwam er eigenlijk achter dat het van deze prachtige vogeltjes zijn.
0: Ja, het ging om papegaaiduikers. Die staan officieel op de lijst van kwetsbare diersoorten. Die mag je zeker niet meenemen in je bagage. Uiteindelijk werd diergade blij op ingeschakeld om ze uit te broeden. Maar ja,
2: deze eieren zijn natuurlijk in een vliegtuig, in een tas gewoon meegenomen. Zijn ze dan niet te veel afgekoeld of zijn ze dan niet te veel door elkaar geschud? Dus ja, je legt eigenlijk alle eieren veilig in de broedmachine en dan is het gewoon wachten tot ze uitkomen.
0: Ja, hoe is dat afgelopen, Antoinette?
3: Ja, best wel oké. Okay. 42 kuikens zijn toch uitgekomen. Oh. En wat echt heel schattig is, is dat dus de eerste ook vernoemd is naar douanebeambte Mitchell.
0: Nou.
3: Er zijn nu wel tegenwoordig 8 papegaaiduikers naar Zwitserland verhuisd voor het populatieprogramma. En de rest kun je gewoon nog zien in Blijdorp.
0: Wat lief.
3: Leuk, hè?
0: Ja. Vorig jaar werd er ook 1 minuut lang gewatertrappeld op de Keizersgracht en diverse zwembaden in en rond Amsterdam gingen honderden kinderen en volwassenen tegelijk het water in voor een recordpoging. En het was nog best wel een beetje spannend voor iedereen. Want ja, hoe gaat dat dan, hè? Hoe gaat dat dan? Ja.
4: Ik heb wel een beetje zenuwen en iedereen kijkt dan. En je gaat wel echt een wereldrecord halen. Proberen.
5: Ben je voorbereid?
4: Nee, ik bedoel, ik heb ABC, dus het moet wel lukken.
0: Ja, hoe is het afgelopen?
3: Ik vind dit, deze, hij weet gewoon zelf, ik ben hier heel goed in.
0: Ja,
3: ja, nou, het is gelukt. Er waren meer dan genoeg deelnemers. In 2012 was het officiële record 1231, dus
0: nou,
3: is gelukt.
0: Keurig gedaan. En tot slot, vorig jaar rond deze tijd kwam Siep de Boer uit Assen van 92 in het nieuws als de rotondeman. Na de dood van zijn vrouw besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten en gewoon uit huis te gaan. Elke dag zit hij op zijn rollator bij de rotonde en begroet hij mensen.
6: Dat is mijn vertier. Ja, heel apart vertier misschien, maar ik heb er vrede mee en ik vind het gezellig.
7: Groen naar je man!
6: Ga niet zitten, stil zitten te praktiseren. Ja, daar zit je gewoon te mijmen van eenzaamheid. Ja, zoek afleiding.
0: Wat een goed motto. Nou ben ik natuurlijk vooral benieuwd, leeft de beste man nog?
3: Als het goed is wel. Hij was vorig jaar 92. Ik hoop dat hij nu 93 is geworden.
0: We hebben niks gevonden waaruit blijkt dat het niet zo is.
3: Nee, maar wat ik wel heb gevonden is dat hij dus op de plek waar hij op zijn relator zat een bankje heeft gekregen. Zodat mensen ook naast hem kunnen gaan zitten.
0: Oh, wat ontzettend lief.
3: Ja.
0: Nou, hier, dit is dus gewoon de mooiste laan van het land. Memory Lane. Af en toe duiken we er even in. Fijn, toch? Heerlijk. En als jij daar nog eentje aan toe wil voegen, kan dat altijd via de NPO Luisterapp. Je kan sowieso even hallo zeggen. Zeg je goedemiddag, Antoinette. Goedemiddag, Klaas, zeggen wij.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
3: Oh,
0: ja.
3: Hallo.
0: Ja, zeggen wij.
3: Hallo. Hallo.

Barry Gordon wilde het nummer niet eens uitbrengen als single. In die tijd, 1969 praten we over. Maar toen een radiostation in Chicago het zelf begon te draaien, toen dacht hij, nou, misschien toch maar wel doen. Het werd een van de best verkopende Motown-singles van het hele decennium. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Ja, en deze is overzichtelijk. Het is namelijk het getal 2 wat enigszins centraal staat. Let maar op. In alles zit dat. In de titel, in de lengte, in de structuur. Song 2.

Nou, gelukkig nog niet zijn laatste woorden, maar wel een fijn liedje. Cloud en la-da-da op NPO Radio 2. Ik wil het even hebben over Marlene Dietrich. Lage stem, koele uitstraling, uitgesproken kledingstijl, wereldberoemd in de jaren 30 uit Duitsland. Maar tijdens de oorlog fel gekeerd tegen Hitler en het naziregime. Ze weigerde aanbieding om naar Duitsland terug te keren. Werd in 1939 Amerikaans staatsburger en trad tijdens de Tweede Wereldoorlog voor geallieerde soldaten soms dicht bij het front om zijn hart onder de riem te steken. En dat deed ze dus veel later ook nog voor heel iemand anders. Suzanne Vega, die had namelijk een poster op de muur in haar kamer van deze vrouw, Marlene Dietrich. En ze vroeg zich af, oh ja, die vrouw, wat nou als zij een soort van levend zou worden, vanuit die poster in mijn kamer in zou komen. Welk advies zou zij mij geven? Troost tegen eenzaamheid zit verstopt in deze prachtige van Suzanne Vega. Marlene on the Wall.

0: Shawn Mendes. De knappert. Treat you better. Nou, Antoinette kijkt me aan alsof het niet waar is. Dat is er,
1: ja, is dit je...
0: Nou, het is gewoon een hele knappe gast.
1: Oh, dus dit is jouw type?
0: Nee, dat zeg ik niet. Het is gewoon een knappe man.
1: Oké, nee, dat is oké.
0: Ja, ja, daarvoor Suzanne Veka en Marleen aan de Wol. Ik krijg nog een appje binnen van, even kijken, Bas. Die zegt, oh, Suzanne Veka, pas nog gezien in Eindhoven live. Echt geweldig. Live net zo zuiver als op vinyl. En ook nog grappig. En een keide lobby van Eelco die zegt, oh, Marlene Dietrich, alsjeblieft, een klein stukje van haar. Een klein stukje. Nou, vooruit. Deze. Ich bin von Kopf bis die Fuß.
1: Wat?
2: Ich hab noch.
0: Oh nee, dat is een andere.
1: In Berlin. Zo heet hij.
0: Ja, ja. Dus, dank je.
2: Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
0: Dat hele. Het is één bak romantiek wat dan in één keer door die luidsprekers komt, hè?
1: Oh, Radio 5 belt.
0: Oh,

0: Nou, dat is een hele goede vraag. Normaliter heb ik natuurlijk mijn eigen keuze helemaal uitgestippeld. Maar er is een klein onderonsje tussen mij en Wilma. Wilma, goedemiddag.
1: Hey Klaas.
0: Jij hebt mij, dat is een paar dagen geleden, getipt van joh, luister nou eens eventjes naar een plaat die gewoon supergoed is. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dat had ik jou beloofd, dat ga ik doen. En nou, vandaag app je mij van, heb je nog geluisterd? En dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, ja Wilma, eigenlijk moet ik hem gewoon draaien ook.
1: Goed hè?
0: Ja, ja wat, zoals altijd bij de keuze van Klaas probeer ik niet gelijk te verklappen om wie het gaat. Wat vind jij zo goed aan dit nummer wat we zo meteen gaan laten horen aan de mensen?
1: Het is, de jongen is 23. Hij klinkt als Bobby Womack in zijn topjaren, die dan al iets ouder is, en Marvin Gaye en Sam Cooke bij elkaar. Mm-hmm. Maar hij is 23. Dan is het gewoon een hele mooie tekst. En de muziek is gewoon echt alsof je naar een onvervalste soulplaat van 40 jaar geleden zit te luisteren. Ja,
0: dat
1: en daar word ik zo blij van.
0: Dat is zo bizar, ja. Zijn naam is EJ Jones, hij komt uit Memphis. Begon als rapper onder de naam EJ De Niro. Maar uiteindelijk, ja, het grootste wapen bleek niet die flow, maar die stem, rauw, warm.
1: Ja, opvallend. Ik kan ik gewoon emotioneel worden dat ik denk, ze zijn er nog.
0: Ze zijn er nog.
1: Ja.
0: Ik vind het zo onwijs leuk. Want ik bedoel, de grap is dat jij mij dan contact en dan zegt van, hey Klaas, ik denk dat dit iets voor jou is.
1: Ja.
0: Dus dat ik dan merk van, goh, ja, je begint me aan te leren kennen zo, hè, zo van de radio. Van wat, waar gaat zo'n hartje sneller van kloppen nou? Ja. Van deze muziek.
1: Ja, maar jij begon vorig jaar, toen je net begon hier, toen begon je ook zo'n beetje toen rond Noordzee Jazz.
0: Ja.
1: En daar merkte ik ook hoe blij je van alles werd.
0: Ja, dat dacht jij.
1: Ik kan mensen wel een klein beetje inschatten.
0: Ja, en dat heb je fantastisch gedaan. En ik denk, ik ga hem gewoon maar draaien. Want hij is van ons allebei nu. En nu voor de rest van Nederland. De titel Lumolof.
1: Lumolof is het dan eigenlijk.
0: Ja, dat dacht ik ook. Lumolof.
1: Memphis.
0: Dankjewel, we gaan er samen van genieten.
1: Dankjewel, Klaas. Echt heel fijn.

0: is Farewell to the Fairground, PNPO Radio 2. En daarvoor natuurlijk nieuwe muziek. Wilma die stuurde nog even een dankjewel. Nou, jij dankjewel voor het uitvogelen van deze fijne plaat. Rob zegt, nou, next top song lijkt me wel wat. Hella, die is er helemaal blij mee. En die zegt ook, nou, het lijkt zeker op Bobby Womack. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. Het is fijn. Zometeen spelen wij een spelletje. Zit jij toevallig naast iemand en denk je, nou, ik heb wel zin om even de competitie aan te gaan, dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. Want wie weet gaan we zometeen eventjes een beetje inschatten, zo links en rechts.
1: Nou, dat gaan we sowieso doen.
0: Ja, en er is ook sowieso prijs.
1: Ja.
0: Dus

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij blijft geloven dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties, zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen. En ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorien Bouwman, dankjewel. We schakelen even naar Annemieke Bos gaat bij de ANWB, want er is nog steeds wat drukte hier. Ja, sowieso wat wegopbrekingen natuurlijk.
9: Ja, precies. Ja, er is nog steeds door de wegwerkzaamheden op de A9 vertraging op de A4 daardoor. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er daardoor tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier langer over.
8: Oké, dankjewel. Zo meteen spelen wij het schattenspel. We hebben 2 kandidaten nodig. Dus als je nou zeg maar om je heen kijkt, die denkt, hé, ik zie daar een schatje en daar wil ik wel eens even tegen battelen. Met sowieso prijs, dat is wel het leuke nieuws. Maar je gaat dan wel tegen elkaar. Het is onmogelijk moeilijk, maar dat maakt het juist zo leuk. App even het woord schat als je mee wilt doen via de NPO Luisterapp.
10: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
15: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
23: Welkoop!
22: Weet wat te doen.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Nu niet één, maar 2 merk jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
26: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Nu 2 merk jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.

0: Ja, je hoorde Tears for Fears en Shout. En dit waren Martin Garrix en U2 met Fireflies. U2 die de afgelopen donderdag natuurlijk aankondigde dat er een nieuwe album zit aan te komen met de single Silencio. In the silence, the devil rock and roll. Silencio. Ja, de plaat heet Carnaval de Louise. En 13 november gaat die uitkomen. Dat is omgerekend nog 46 dagen voor de fans van U2. Heb ik niet zelf gedaan, heeft Antoinette gedaan voor mij.
1: Ja, één voor één.
0: Eén voor één, elke dag heb je afgeteld. Nou, fijn. Zit er dus aan te komen. Ik vind wel, die single is toch wel, ik vind hem wel lekker. Ook al praat Bono wat meer dan dat hij zingt. Maar het is wel gewoon weer echt een beetje vertical vibes.
1: Ja, ik moet nog steeds dat ene album dat op mijn telefoon staat door Apple is goed afluisteren. Daar ben ik nog.
2: Tijd voor Klaas. Met Klaas van Kruijsten.
0: Kwart over vijf, je luistert naar NPO Radio 2. Zometeen spelen wij het schattenspel waar je aan mee kan doen. Als je tenminste een kandidaat in de buurt hebt waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel even een spelletje wel mee willen spelen. Heel simpel, wat moet je doen?
1: Je moet schat-appen naar de NPO Luister-app. En dan, wie weet, worden jij en je schat. Want die kandidaat moet wel ook een schat van je zijn. Ja. Twee kandidaten.
0: Ja, en dan zeg maar in de breedste zin van het woord. Dus, en dan ga je tegen elkaar inschattingsvragen beantwoorden. En degene met de meest goede antwoorden, die krijgt van ons een schat thuis gestuurd.
1: Duidelijk, toch?
0: Een mooie schat.
1: Mooie schat?
0: Ja, heel schattig. Ah. De NPO Luister-app staat voor je open. Nu Arcade Fire op de radio. Everything Now.

0: zal hier wel gebeuren, hè?
1: Jongen.
0: Wanneer je liefdesverdriet zo pijnlijk is dat je hele hart verduisterd wordt. Bonnie Tyler zingt erover. En heel zielig doet ze dat ook. Total Eclipse of the Heart en daarvoor Arcade Fire Everything Now.
2: Het schattenspel.
0: Nou, die eclipse die zit voorlopig bij mijn kandidaten van vandaag nog niet aan te komen. Althans, dat hoop ik tenminste. Roos Marijn en Julien. Hallo.
3: Hallo.
0: Zeg ik Julien of Julien?
4: Julien, maar je mag ook schat 2 zeggen.
0: Schat 2. hoe lang zijn jullie nu al bij elkaar?
3: Ja, officieel sinds begin deze maand pas. Maar we daten al sinds december, eind
0: kijk,
3: december.
0: Een verse liefde. En nou ja, dan wordt dus ook wel eens een spelletje gespeeld, begrijp ik. Wat is het leukste spel om samen te spelen?
3: Jij haat spelletjes.
0: Oh, Julien haat spelletjes. Welk spel vind je het minst erg?
4: Het minst erg is als ik win, het minst erg je niet.
0: Nou, vandaag gaan jullie een inschattingsspel spelen. Ik heb 3 vragen en ik moet even weten wie van jullie twee de jongste is.
3: Ik er.
0: Dat is Roos Marijn. Ja, dan mag je even kop of munt zeggen, want dan gaan we bepalen of je mag beginnen of niet.
3: Ja, doe maar kop.
0: Kop, oké. Okay, staat genoteerd. Ja, dit is kop. Oké, daar gaat hij. Het is weer die grote munt van het pretpark. En hij valt op munt. Dat betekent dat Julien mag beginnen.
3: Oeh.
0: Ja, het is niet anders. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay.
2: Het schattenspel.
0: Daar gaan we. Ik had even... Waar in vredesnaam is mijn muis gebleven? Ik ben mijn muis kwijt. Oké. Ja, nee, sorry. Wat is dat de eerste? Nee, ik kon even mijn muis niet vinden. Maar nu heb ik de eerste vraag voorstaan. Cavia's, dus het onderwerp van mijn eerste vraag, die zijn ontzettend schattig. Tenminste, sommige mensen vinden ze heel erg schattig. Maar ze maken ook wel een hoog piepgeluidje. En dat geluid kan ook wel wat luider zijn. Hoe luid in decibel kan een cavia piepen, gemiddeld, volgens onderzoek?
4: Oeh, ik zeg 26.
0: 26 decibel.
4: Ja.
0: Roosmarijn, denk je dat ze harder of zachter dan 26 decibel piepen?
3: Ja, ik denk wel harder. Ik denk dat we harder kunnen piepen.
0: Jij denkt wel een stuk harder. Het hangt vanaf hoe hard je ze knijpt, bedoel je?
5: Nou!
0: Geintje natuurlijk. Oké. Okay. Roosmarijn, het eerste puntje is voor jou. Want zeg. Totale overmoed gelijk. De cavia kan wel tot 80 decibel piepen. Dat is gewoon een concert. Dat is echt best luid, ja.
3: Wow.
0: Vergelijkbaar met een langskomende vrachtwagen of een wekker van dichtbij of een drukke weg. Of een rustig concert. Want een hard concert gaat vaak nog wel net iets harder.
5: Ja, ze kunnen 80 tot 90. Dus het is echt wel een concert. Ja,
0: je hoort het wel.
5: Ja.
0: Wow. Nou, Roosmarijn, dan gaan we naar de tweede vraag voor jou. En dat is een Guinness World Records vraag. En die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Maar ook die van de meeste voetjongleerdraaiingen. Wat is dat, voetjongleerdraaiingen? Ja, dat is dus iemand die op de rug ligt en dan met haar voeten dan de tafel balanceert. En de vraag is, ja, hoeveel van die voetjongleerdraaiingen van een tafel in 30 seconden heeft ze voor elkaar gekregen?
3: Even voor mijn beeld hoor. Gooit ze dan met die tafel?
0: Nou, je moet je voorstellen, die vrouw die ligt op de rug en balanceert een tafel met haar voeten en draait die heel snel heen en weer.
3: Oké, en dan hoeveel rondjes ze heeft gedraaid?
0: In 30 seconden.
3: In 30 seconden? 17
0: keer. Staat genoteerd. Julien, denk je dat het meer of minder dan 17 rondjes zijn?
4: Ik denk dat het meer is.
0: Jij denkt dat het meer is?
4: Ja.
0: Dat heb je helemaal goed, Julien. Want het was maar liefst 77 keer in 30 seconden.
4: Oh.
0: De Nieuw-Zeelandse Emma Phillips heeft dat voor elkaar gekregen. Ze heeft het geleerd in Beijing, China. Waar ze dat leerde. Het ziet er echt doodeng uit. En ik denk, als die tafel valt, dan kan je gelijk een nieuw gebitje halen. Maar zij kan dat dus. Dus dat is heel erg knap.
4: Wauw.
0: Ja, ik kijk even naar de is het 1-1 nu?
5: Het staat 1-1. Ja, en die tafel is trouwens 10 kilo.
0: Ja, ook nog eens.
5: Ja.
0: De laatste die is dan voor jou, Julien. Want jij begon, dus dan mag je hem ook afsluiten. Dus het ligt in jouw handen. En dat gaat over dit nummer. Lekker plaatje. Ik ga zo zeggen van wie die is en zo. Ik ga hem ook draaien. Maar nu is de vraag, uit welk jaar komt dit nummer?
4: Oh... Dit is echt zo'n hitster, ja.
0: Dat klopt.
4: Ik zeg maar 1984.
0: 1984, staat genoteerd. Roosmarijn, denk je dat deze plaat ouder of jonger is dan 1984?
3: Ja, ik zou 90's zeggen, dus ik denk jonger.
0: Jij denkt jonger? Het was een gelijkstand, hè?
5: Mm-hmm.
0: En dus, de laatste vraag bepaalt wie de wint.
5: Mm-hmm.
0: En het goede antwoord is... 1995, Roosmarijn!
3: Ja! Oh!
0: Van harte gefeliciteerd, hoor.
3: Dankjewel.
0: Gert, Julien, heb je toch weer een spelletje verloren?
4: Ja, dit bevestigt maar weer.
0: Ben je nog wat zeggen tegen Roosmarijn?
4: Ja, gefeliciteerd, schat.
0: Dat vind ik dan wel weer lief. Wel een beetje terughoudend, maar we doen het ervoor. Roosmarijn, de schat, komt naar je toe, hoor.
3: Yes, dankjewel.
0: En dank voor het meespelen.
4: Ja,

Klaas, nou weten we dat het uit 1995 komt. Maar wie is dit toch? Nou, de goede verstaande weet dit natuurlijk. Nou, dat was dit met Hey You. Oh.

Bruno Mars, I Just Might. Het duurde 10 jaar voor een nieuw soloalbum. Maar ja, toen kwam hij met wat nieuws. En het was gelijk helemaal raak binnen op nummer 1. Funky, vrolijk, lekker retro, zoals hij het gewoon kan maken. En deze, ja, hij werd bedacht door de bassist van Queen. En op de een of andere manier zie ik gewoon hier

0: nieuwe muziek op de radio.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En dat kwam van Sven Silies, geboren in Zuid-Afrika, woont al jaren in Nederland en is wel echt fijn. We zaten ook even te kijken naar het videoclipje.
2: Ja.
0: Het is gewoon Shawn Mendes, hè?
2: Het is
0: beetje.
2: Gewoon een Nederlandse Shawn Mendes.
0: Ja. Het is wel echt leuk om te zitten.
2: Hij
0: dan
2: is ook knap, hè?
0: Ik zeg daar niks over. En hij zit daar lekker op een strandje met een paar vrouwen gewoon gezellig te zitten met een vuurtje.
2: Dat is toch de ideale zomer? Een beetje een gitaartje, een kampvuurtje, mooie vrouwen.
0: Ik heb begrepen dat hij vorig jaar heeft hij een handtekening gezet onder een plaatcontract. Momenteel is hij aan het sleutelen aan een debuutalbum. De Zuid-Afrikaanse Almeloer.
2: Mooi, want ik wil meer.
0: Ja, ik ook. Een plaatje voor jou. Waar heb je nu zin in? Dat is eigenlijk de vraag. En we gaan je een klein beetje helpen aan de hand van een thema, zoals je dat gewend bent van ons deze zondagmiddag.
2: Nou, een hele fijne Wereldrivierendag.
0: Gefeliciteerd.
2: Nou, fijn, hè?
0: Wereldrivierendag. Ja, is een viering van de waterwegen van de wereld. Dat is natuurlijk een heel belangrijk ding, hè, die rivieren. De gedachte achter Wereldrivierendag is dat we zeg maar wat meer bewustwording krijgen bij het grote publiek. Dat je nadenkt over, hey, het is belangrijk om dat goed te beheren. Nou, in dat kader, wat wil je horen? Liedjes geïnspireerd op rivier in de breedste zin van het woord. Gooi wat.
2: Dingen die goed stromen, maar vooral ook de River van Springsteen natuurlijk.
0: Mr. Mississippi.
2: Little River Band.
0: Iets met, verdenk hoor. Ah ja, ik weet niet hoor, Boten Anna.
2: Ja, Waterloo.
0: Nou, hier, dat kan ook nog. Wat wil jij graag horen? Je kan het nu doorgeven via de NPO Luister-app. Het thema is helder, maar in de breedste zin van het woord. Dus wees creatief. En laat ons weten wat het moet worden.
2: Deze had eigenlijk ook gekund.
0: Ja, deze. Ja. Aan de kust.
2: Ja. Maar het is niet rivier.
0: Ja, daar komt de rivier op uit. Breedste zin van het woord, denk erop.

0: NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Wil ik er heel graag nog eentje doorheen duwen voordat we lekker gaan genieten van de verrukkelijke 15. En Leo is weer terug in het zadel de hele avond, dus daar gaan we van genieten. Maar ja, nog één liedje in het kader van Wereldrivierendag. Hallo Klaas, wie heb ik aan de lijn? Thijs, hè?
2: Ja, hallo Thijs. Hi Klaas.
0: Thijs, je had een leuk idee.
2: Ja, ik zat er te denken, rivieren. Nou ja, dan moet bij mij toch altijd het nummer van Triggerfinger naar boven met Follow Rivers.
0: Ja, een uniek ding, want eigenlijk maakten ze hele andere muziek.
2: Is, exact.
0: Ja, geboren uit de 3FM-tijd, maar wat een fijne om mee af te sluiten. Dankjewel, Thijs.
2: Dankjewel voor de show. Fijne avond.
0: Mooi. En jij ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. Hè. En veel plezier bij Leo zometeen.

0: NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op geweld. Maar nu mocht er onder strikte voorwaarden een doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
22: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
21: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
23: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
24: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij... Op

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De verrukkelijke 15.

0: Goedenavond en van harte welkom bij een hele verse editie van de Verrukkelijke 15. Het meest aangewezen hitlijstje van de Nederlandse radio. We hebben een prachtige editie voor je klaar liggen. Een nieuwe nummer 1. We hebben twee nieuwe binnenkomers. En we nemen afscheid van twee platen. De eerste nieuwe binnenkomer meteen op nummertje 15. En dat is deze.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Ik zou zeggen.
2: Draai maar.
0: Ja, go. Het zijn de editors. En het is echt waar. Seriously, eerste week Verrukkelijke 15. Zij komen binnen op nummertje 15.

Seriously van Editors is de eerste nieuwe binnenkomen van twee hier in de verrukkelijke 15. En wat een lekkere plaat is het, zeg. Het nieuwe album Surface, Echo and Sound komt eind volgende maand uit. En als dat helemaal zo is, dan zijn wij er absoluut klaar voor. Twee nieuwe binnenkomers betekent afscheid van twee platen. Blanco Brothers staat niet meer in de lijst. En ook Lenny Monsoon Wrecking Ball is uit de lijst gekukeld. Wat daar helemaal voor in de plek komt, dat gooi je later dit programma. Ik zei het net, we hebben ook een nieuwe nummer 1 en genoeg verschuivingen in die lijst. Maar laten we het eerst even hebben over een paar liedjes die het even zwaar hebben. En dat mag ook hoor, na 10 weken. Feline en Mel, Remember Us, hebben op nummer 1 gestaan. Stonden vorige week op nummer 9 en zakken deze week naar nummer 4.

Joy van Ray staat op nummertje 13 deze week. Op nummer 12, één plekje terug voor Shanna Spyro. Vorige week stond ze nog op 11. 6 weken voor haar. Hier is Great Expectations.

0: Jackson van Nothing But Thieves zakt. Vorige week op 10, deze week op 11, 7 weken. Het nieuwe album ligt er. En dan komen we bij de hoogste nieuwe binnenkomer.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Op nummertje 10 is dat Higo. En zij komen nieuw binnen met een nieuwe single. En die heet Antwoord.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Nummer 9.

Natural van The Wolf. Het is een heerlijk nummer. Het zakt één plaatsje. Vorige week op 8 en deze week op nummer 9. Na 3 weken verrukkelijke 15. En dan komen we bij een andere Nederlandse act die vorige week nieuw binnenkwam op nummertje 2. Stijgt lekker door naar nummer 8. Ik heb het over Benji. Hier is Carefree.

0: carefree.
1: Elke week de verrukkelijke 15 in je inbox met muziektips en een link om te stemmen. Meld je aan voor de nieuwsbrief via nporadio2.nl/v15.

Drie keer zeven voor Somjeu met Feels Part 2. Ze staan 7 weken in de lijst. Vorige week stonden ze op 7 en deze week staan ze weer op nummer 7. En dan, ja, dit is toch wel een smak hoor. Vorige week stonden ze nog op 1 en wat een fantastische plaat is het. Maar in de 5e week zakken ze van 1 naar 6 in 1 keer. Kom op jongens, het is erg. Natuurlijk, Fontaine's DC met het prachtige Marianne.

Dit is de Verrukkelijke 15. Samengesteld door jou. Kies jouw drie favorieten uit de tiplijst via nporadio2.nl/v15.

0: week kwam ze nieuw binnen op nummer 6. En deze week pak ze er één plekje bij naar nummer 5. Bente met Parachute. Annelie, we gaan even bellen met iemand die gestemd heeft. En we hebben aan de lijn Erik van Vliet. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond, Leo.
0: Hey man, is het moeilijk stemmen? Of zijn er genoeg goede platen?
1: Ja, nou ja, ik vond hem deze week wel lastig. Er stond best wel veel goeds tussen. Maar er staken er wat mij betreft al 3 bovenuit.
0: En welke worden dat?
1: U2.
0: Ja, je loopt al vooruit op de nieuwe kieslijst, maar die is er al, ja. Klopt?
1: Ja.
0: Vind je het goed plaats? Ja, dus.
1: Ja, ik vind hem wel goed. Okay. Ouderwets.
0: Ja, precies, dat is het. Ja. Welke nog meer?
1: The War on Drugs. Ja. Ja, die mag echt nog breken. Ja. Die is zo goed.
0: Komt nog zo.
1: Ja, nou, dat is mooi inderdaad.
0: Ja.
1: En The Wolf.
0: Nou ja, over ouderwets gesproken. Maar heel erg lekker. Heel erg lekker. Die hebben we net gehad. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Wij belonen dat graag met een verrukkelijke 15 speaker. Die komt naar jou toe. Je hoeft nergens meer dit programma te missen. Of iets anders, hè. Wat jij lekker wil luisteren.
1: Ja,
0: Erik, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Geen probleem, ja, dankjewel.
0: Fijne dag verder. Oké.
1: Oké, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dat is Erik. En hier is inmiddels op nummertje 3. Direct met My Friend. Nee, is niet op 3.

direct op nummer 3, zeker. Dat stonden ze vorige week ook in de vierde week. Maar is het wel leuk als ik de nummer 4 ook nog even draai? Ja, nou, doe ik bij deze alsnog. Vorige week stonden ze op 5. Deze week staan ze op 4. The War on Drugs met Who Is That? Het is deze week de topsong. Het is een van de liedjes waar Erik ook op stemde. En het is een fantastisch.

Vijf weken voor Roxanne Hazes. Deze week staat ze zelfs op nummertje 2 in de verrukkelijke 15. En dat brengt ons bij het overzicht. Op 15 nieuw binnen Addison's met Seriously. Feline en Mel zakken van 9 naar 14. Ray blijft staan op nummertje 13. En één plekje terug voor Shanna Spyro op nummer 12. Op 11, Nothing But Thieves. En op 10 nieuw binnen, de hoogste nieuw binnenkomer deze week, is Higo met Antwoord de Wolf. Die zakt van 8 naar 9. Met een mooie stap naar voren, Benji op nummertje 8 deze week. Vorige week 15. Op 7 blijft staan Somjoy met Feels Part 2. Fontaine's DC kukkelt van 1 naar 6 deze week. Bente stijgt van 6 naar 5. The War on Drugs pakt er 1 plaatsje bij, staat op nummer 4 deze week. Direct blijft staan op nummer 3 in de vierde week. En zojuist in de vijfde week, Roxanne Hazes op 2. Ja, en dat betekent een nieuwe nummer 1. En ach, dit kan niemand iets verbazen na de KWF-week en alles wat hij hier op de zender gedaan heeft en gedraaid is. Note to Self van Douwe Bob.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho-beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: of doneer.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt... worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland... waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt nu onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en daar een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Meneer?
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
1: Don't Get Me Wrong uit 1986 was dat van de Pretenders. Het haalde toen de achtste plaats in de verrukkelijke 15. Het is een liedje natuurlijk van Chrissy Hynde. En die schreef het toen voor haar toenmalige vriend. En dat was een tennislegende, John McEnroe. Lang geleden dat ik die naam gehoord heb. Een heftige speler was dat. En nou ja, goed, dat waren de Pretenders. We hebben een fijne 2 uur te gaan. We hebben live muziek. En als ik door de dubbele de ruimte is nu ineens leeg. Net was het een mierennest. Heel veel mensen zijn er. Maar de groep Mos is hier. En daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Annelie, waar gaan we voor de wereld dit naartoe?
2: Naar Vietnam.
1: Hoe gaan we daar een request bij verzinnen?
2: Ja, nou ja, vrij associëren. Dan kom je zeker wel met een liedje uit Vietnam. Okay. Of over Vietnam.
1: Ja, dat moet dat zeker kunnen. We vullen het tippenket aan van de Verrukkelijke 15 naar de volgende 2 platen. En nog meer fries. En als we het over het tippenket van de Verrukkelijke 15 hebben, dan kan ik meteen deze er wel even inslingeren. Want deze wil ik heel graag draaien. Het album van Leon Bridges is uit. En hij maakte die plaat samen met de mensen van Jungle. En ik vind dat je dat hoort.
2: Dat
1: geeft
2: hoor je.
1: Geeft je dat een soort Engelse soulgevoel in plaats van dat wat diepere Amerikaanse. Ik vind hem heel erg fijn trouwens hoor. Happiness Anytime heet die. En dit is de single. En ik zeg nu alvast, die voegen wij.

0: Back the Years. Het is een lied dat eigenlijk nog veel ouder is, want Mick Hucknall die schreef het al toen hij 17 was. En hij nam het in 82, dus 3 jaar voor deze, op met zijn eerste band, de Frantic Elevators. En in 85 was het dan goed raak. Die Frantic Elevators versie, die deed helemaal niks. En Simply Red was nummer 1 in Amerika, 2 in Engeland en 3 in Nederland. Dan mogen wij spreken over een hele grote hit. Simply Red maakt deze week bekend dat ze in juni volgend jaar 2 optredens doen in Ziggo Dome in Amsterdam. En ik dacht, laat ik eens duiken in het repertoire van deze band. Omdat het, wat ik zo leuk aan Simply Red vind, is het is meestal heel erg soulvol. En die Mick Hucknall, die schrijft ze zelf heel goed, dat is deze. Maar het zijn ook altijd hele interessante covers die hij doet. Dus hij heeft heel veel dingen gecoverd. Dat zijn ook vaak hits geworden. Nou ja, je kunt het, begrijp je, luisteren in Blokhuis de podcast. Die vind je op NPO Luister. En weet ik het, waar jij podcasts wil luisteren, daar kan het allemaal.
1: Verrukkelijke tips.
0: Ja, en dan zijn we toe aan de tips van de Verrukkelijke 15. We hebben 5 nieuwe tips toegevoegd deze week. En de eerste heb je al gehoord, want die is namelijk van Leon Bridges, Watch You Dance. De tweede, dat is een nieuwe single van een Nederlandse band uit Zeeland, om precies te zijn. Het gaat om Raccoon. Dicht bij het vuur is de nieuwe track van Raccoon.

Koen, daar kun je op stemmen. Dan is er ook een nieuwe track van Taylor Swift. 4 extra nummers bij haar laatste album, The Life of a Showgirl. Dan heet dat een deluxe editie. En het zijn bepaald niet suffe restopnames die ze toegevoegd heeft. Nee, het zijn hartstikke goede tracks, zoals deze, Patient Zero.

Patient Zero van Taylor Swift is de derde nieuwe tip. En de vierde, ja, die werd net al genoemd door Erik in het gesprekje dat ik net had in de vorige uur. Want natuurlijk, als er een nieuwe track van U2 is, dan gaat die op de lijst Silencio.

Classic U2 zou je kunnen zeggen. En het is toepasselijk, want de band bestaat dit weekend precies 50 jaar. In november komt er een nieuw album, Carnaval de Luzet gaat die heten. En de vijfde tip, dat is er eentje die ik helemaal ga draaien. Van een band die nog in de verrukkelijke 15 staat met Evolution. Nee, met Baby Cool Evelyn, zo heet hij. En de nieuwe track heet Number 5. Hij komt van het nieuwe album Stray Dogs. Op al deze liedjes kun je stemmen wat betreft de verrukkelijke 15.

0: Het is Smiley Faces uit 2006 van Gnarls Barkley. En Gnarls Barkley is natuurlijk een samenwerking tussen CeeLo Green, de zanger en producer Danger Mouse. Je kent ze ook van Crazy. En er komt een tour, een Gnarls Barkley tour. Alleen Danger Mouse is er niet bij. Ja, dat is natuurlijk gedonder onder de fans. En dan is het tijd voor
1: de kluis van Blokhuis.
0: Een fijne platen die nergens een plek hebben op de zender, omdat ze niet nieuw zijn en geen classics zijn. En die draaien we in de kluis. Ik heb er eentje uit 2007. Van zo'n heerlijk album dat je thuis eigenlijk altijd op kunt zetten. Een folkband uit Northampton, Massachusetts. Het is een groep een beetje ergens tussen The Byrds, Simon & Garfunkel en Elliott Smith in. Dit is zo'n plaat die ik opzet en daar kan ik nog eens goed bij werken. En je kunt er visite bij ontvangen. Met andere woorden, deze klinkt heel vaak en luidt door Huizen Blokhuis. Het bandje heet Winter Pills. En ik heb hier zo'n hele fijne Broken Arm.

is het toch ook prachtig. Cold Little Heart in de korte versie duurt nog altijd 5 minuten hoor. Van Michael Kiwanuka. Goed nieuws en slecht nieuws, werkelijk. Ik zag een hele tekst van hem voorbij komen op Instagram. Het goede nieuws is dat er een nieuw album komt, Fudge. Het slechte nieuws is dat hij daar niet mee gaat toeren, want daar is hij niet gezond genoeg voor. Die man die heeft gewoon een hersenbloeding gehad. Het is echt wel heftig. Hij is gewoon niet sterk genoeg om te toeren. En het album was al af voordat hij dat herseninfarct kreeg. Ik heb toevallig 2 weken geleden of zo nog iets van hem gedraaid. Iets wat hij samen met, wie was het ook weer, met... nou, maakt niet uit, met een andere muzikant had gemaakt. Maar zijn stem horen is zo'n feest. En ik kan me nu al verheugen dat we meer Michael Kiwanuka gaan krijgen de komende weken. Want natuurlijk gaan we dat op de voet volgen. Maar ondertussen denken we heel erg aan hem en hoop ik dat, dat het allemaal goed met hem gaat. Want je mag zeggen, een hersenvoeding. Ik heb hier, vind ik, een ontzettend lekker liedje van Andy Burroughs. Je kent hem van Smith & Burroughs. Je weet wel, die kersthit When the Thames Froze. Maar hij heeft solo een nieuwe. En die heet Nothing Matters Anyway.

0: Blijft toch heerlijk. Glory Box van Portishead in 1994 uit Bristol met Beth Gibbons die je hoorde zingen. En wij gaan eens eventjes weer ons rondje rond de wereld verder maken. En waar zouden we naartoe gaan?
1: Blokhuis. Wereldhit.
0: Annelie.
2: Naar Vietnam.
0: Vietnam.
2: Goede herinneringen aan ook.
0: Ja?
2: Ja, echt heel mooi. Daar een tijdje rondgetrokken en naar Sapa geweest. Naar de rijstvelden en Ha Long Bay met al die rotsen.
0: Ja.
2: Ja. En ja, en
0: hoi. Rond de wereld verder maken. En waar zouden we naartoe gaan?
1: Blokhuis. Wereldhit.
0: Annelie.
2: Naar Vietnam.
0: Vietnam.
2: Goede herinneringen aan ook.
0: Ja?
2: Ja, echt heel mooi. Daar een tijdje rondgetrokken en naar Sapa geweest. Naar de rijstvelden en Ha Long Bay met al die rotsen.
0: Ja.
2: En ja, en oh ja, dat heb ik al vaker verteld, maar dat komt.

0: Ik denk dat Timo je had kunnen helpen.
1: Timo had me zeker.
0: Die weet dat. Want wij gaan naar Vietnam en onze muziekcorrespondent daar is Timo Wilke. 6 jaar geleden ging hij naar Vietnam en kwam daar een Vietnamese tegen. Helemaal verliefd op haar, maar ook op het land. Inmiddels woont hij in Vung Tau. Hij is nog steeds een soort Vietnam als zijn tweede thuis, toch?
1: Zeker.
0: Ja, speciaal voor ons scant hij de nieuwste Vietnamese muziek. En hij heeft weer een track uitgekozen. Timo, wat heb jij bij je?
2: Hoi Leo.
0: Hey man.
2: Timo hier uit Vietnam. Ik neem je graag mee in een mooi begrip dat we hier gebruiken. Zwin. Een zwin gaat over het lot, de band die twee mensen bij elkaar brengt. Niet geheel toevallig. En we zeggen hier dat als de zwin eindigt, dan gaan de mensen ook weer uit elkaar. En dat is vaak een lastige fase. Het gevoel van verdriet, gemis en dan ook steeds meer het besef dat het iets moois was en betekenisvol. En dat je het niet kunt vasthouden. Nou, met de hit uit Vietnam hebben we een samenwerking van twee artiesten die uit verschillende hoeken komen. De schrijfster van het liedje, Phuong Can Linh, zij werd bekend via The Voice uit 2015, heeft voor dit nummer samengewerkt met Tan Luc, een bekende artiest uit de indie rock. Nou, je zou kunnen zeggen dat de zwin hun bij elkaar heeft gebracht. Nou, hun nummer gaat over de fase als de zwin is gestopt. Het doet nog pijn en tegelijkertijd neemt het besef toe dat je elkaar moet loslaten. Dus met liefde en soms een beetje verdriet wens ik je veel luisterplezier met En Dao van Phuong Can Linh en Tan Luc voor NPO Radio 2.

Ja zeg, uit Vietnam, maar heel toegankelijk en ja, absoluut fijn. Phung Cang Linh is dat. M Dao heet het liedje en dat betekent dat we op zoek zijn naar ja, een associatie met Vietnam. Ik neem aan dat het lastig is om zo'n ja, toegankelijk liedje uit dat land te vinden. Maar het volgende uur willen we graag nog een keer terug naar Vietnam. En laat maar even weten wat jij associeert met Vietnam. Ik zie hier al Stan Ridgway met Camouflage of Paul Hardcastle met 19 binnenkomen. En dat zijn inderdaad liedjes waarbij je zeker aan Vietnam kunt denken. Wij gaan naar 1981, de Australische band Man at Work. We kennen ze van Down Under, had ook deze Who Can It Be Now geschreven omdat de buurman aanbelde. Wie zou dat?

0: van Ash. Hoorde jij daar een klein theorietje, Annelie?
1: Ja, er zit een fantastische vertraging in. Dat is zo lekker. Dat doe je niet vaak. En het valt daarom ook meteen op.
0: Ik ga even versnellen, want ik heb nog 2 minuten precies. En daar heb ik... Vroeger was dit de ringtone van mijn telefoon. En je wordt eigenlijk vrolijk als dat ding gaat. Ja hoor.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn gearresteerd worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Frankrijk. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel terugkeerde naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legt het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: hem. De Supremes zongen hem. En je hoort natuurlijk vooral de stem van Diana Ross, de liedzangeres. Dat was Where Did Our Love Go?
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Een hit al in de 1964. Wat heet de eerste nummer 1 hit van de Supremes? 5 jaar bleven ze nog in deze samenstelling bij elkaar. En toen zei Diana Ross, weet je wat, ik ga het alleen verder doen. En dat bleek in ieder geval commercieel een heel verstandige keus. De Supremes bleven nog bestaan tot 1977. Maar daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer van gehoord na die tijd. Anlie, we gaan zometeen sowieso live muziek horen. Mos is in the house en daar ben ik heel blij mee. Ze zijn weer terug na, wat is het, 4,5 jaar. Maar ik keek jou aan omdat we natuurlijk weer...
2: Ja, er is een theorie. Zeker weten. En over het instrument waar ik op 8-jarige leeftijd mee ben begonnen.
0: Oh jee.
2: Ik dacht ineens, hoezo heb ik daar nog geen theorie over gedaan?
0: Dat moet de blokfluit geweest zijn.
2: Nee, die had ik meteen mocht ik overslaan.
0: Oh, ja, dan heb jij sowieso een veel succesvolle muziekcarrière. Maar dat wist ik ook wel. We zoeken nog een request uit. Ja, uit Azië. Nee, uit Vietnam of over Vietnam. Zo moet het eigenlijk zijn. Daar komen al goede suggesties binnen. Maar laat je fantasie de vrije loop. Als je op de een of andere manier Vietnam in de toelichting kwijt kunt, dan vind ik het leuk om met je te bellen zometeen rond 8:45. Zoiets, dat zien we zo wel. En ik heb ondertussen nog een paar fijne platen voor je. Allereerst viel daar ineens een nieuwe Marcus King in de brievenbus. En Marcus King, ofwel de Marcus King Band, die kennen we. Maar Marcus King nu alleen. Hij werkt samen met een countryman. Ernest is de naam. Iemand die wel vaker meeschrijft op hits die je kent, maar dat je niet wist dat hij erbij betrokken was. I Had Some Help van Post Malone bijvoorbeeld is er zo een. Maar hier dus weer Marcus King met een, ja, ik vind het een hele fijne. Het nummer heet Blue. Ik kreeg daar een persberichtje bij dat Ella Langley erbij betrokken zou zijn. Maar als ik op Spotify op de credits kijk,
2: niks.
0: 3 zangeressen, geen Ella Langley. Maakt ook niet uit. Ik vind het wel heel mooi. Marcus King met Blue.

0: Je hoort Mette Lindberg zingen. De band heet de Asteroid Galaxy Tour. Je kent ze vast en zeker nog van The Golden Age. Dat liedje dat bij een bepaald merkje met zo'n fruitstukje voorop gevoerd werd. Around the Band is een andere uit 2008. En dit liedje brengt ons bij de live muziek voor vandaag. En ik ben hartstikke blij dat ze er zijn. In de studio is Mos. Marien, goedenavond. Hoi. Het is altijd grappig om even te kijken hoe de band zich gedraagt tijdens de plaat voor hun. Ik zag alleen Finn eigenlijk een beetje meedoen met... Ja, die zat eventjes al los te drummen. Mos is Finn, Daniel, Bob, Jelte en Marien natuurlijk. Marien Dorlijn, de leader of the pack volgens mij, mag ik wel zeggen, toch Marien?
1: Ja, nee. Niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Zijn we een democratie geworden of wat?
1: Het is altijd 5 stuurmannen aan 1 wiel op een schip, maar we hebben allemaal wel een mening.
0: Ja,
1: kijk, ik ben wel de liedjeschrijver.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Maar dat maakt mij nog niet Mos.
0: Nee. Dat zou een akoestische gitaar met stem zijn.
1: Het wordt heel anders.
0: Ja, ja, dat is wat de kracht van een collectief is natuurlijk.
1: Zeker,
0: ook.
1: Zeker,
0: ja.
1: 100%.
0: Ja. Hey, het was alweer even geleden. Ja. Eerlijk gezegd, maar volgens mij heb ik 4,5 jaar geleden ook zo'n gesprek met je gehad.
1: Is dat zo? Ja, ik denk was het met COVID, toch?
0: Ja, toen was het iets met COVID, ja. Maar dat kan je nu niet opvoeren, Marie.
1: Nee, Je wil die constante cycle zeg maar maken van dat je steeds onder 2 jaar een plaat uitbrengt.
0: Mm-hmm.
1: Maar is niet gelukt. Nee, ik was in 23 ziek geworden en dat ging even niet 4 keer in het ziekenhuis gelegen. En toen had ik echt wel even een jaar nodig om weer financieel ook weer op te krabbelen. En,
0: shit, ja.
1: Ja, dat is niet fijn. Dan merk je toch van, oh ja, het is toch allemaal heel fragiel.
0: Life is what happens while you're busy making other plans.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Maar nee, ontzettend blij dat je er bent. En dat het dan toch weer. Is dat dan echt weer helemaal bij nul opstarten als dat ertussen zit?
1: Nou, ook wel de tijd nemen. Want kijk, want voor ons ook van ja, natuurlijk wil je weer spelen met de band. Maar wat is ook iets, laten we gewoon over de tijd nemen. En laten we ook gewoon heel veel demo's maken. En gewoon kijken welke liedjes ertussen zitten. En gewoon voor een goede plaat gaan. In plaats van rushen naar. We moeten iets uitbrengen, dus laten we dan maar gewoon deze 12 doen. Dat zo hebben we niet gewerkt deze keer en dat werkt wel fijn.
0: Deze keer heb je dat, want ik vind het moeilijk om zwakke nummers uit Mos albums te vissen hoor.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, goed, ik ben een beetje fanboy misschien. Ja. Maar goed, Lost in Motion gaat dat album heten. En het eerste wat ik daarover lees is een album over ouder worden. Heeft dat ook te maken met die verplichte rust die erin zat?
1: Nee, niet per se. Het gaat gewoon echt om de leeftijd. En dat je gewoon echt ouder wordt en dat je bepaalde dingen realiseert in je leven waar je staat als bent. Ik bedoel, we zijn al bijna 23 jaar bezig. En dat geeft ook heel veel rust.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel headspace. Dat geeft ook minder een bewijsdrang. Waar we toen we 10 jaar geleden.
0: 23.
1: Toen we bijvoorbeeld Never Verkeerd uitbrachten, hadden we ook totaal. Weet je, was het gewoon, we dachten dat is de laatste plaat die we gaan maken. Dus dan, alles staat open. Dus de bewijsdrang was er misschien juist heel veel of zo. Of ik weet niet, je wordt gewoon ouder, wat kalmer, wat rustiger. Niet saaier.
0: Nee, maar je bedoelt ook een beetje, dit is het. Ik bedoel, dit is weer een prachtige plaat. Maar hier ga je ook niet ineens mee in stadion spelen of zo. Is dat het ook?
1: Ja, weet ik niet. Ik bedoel, kijk, met I Apologize, die zou eerst ook niet op de plaat komen destijds. En dat was ook een soort totaal shock wat er gebeurde met dat nummer. Dus altijd in je achterhoofd heb je nog van, en ik zing dat op deze plaat ook al op andere liedjes qua tekst ook wel van ja, weet je wel, ik hoef niet altijd I Apologize te zingen of dingen gebeuren zoals je net zei, Leo, van life happens while making plans.
0: En, ja,
1: dus dat is ook gewoon, je weet nooit wat, of het is ook een beetje net als de financiële sector, zeg ik al, eerder hadden ze zes, er zijn nooit de grenzen voor de toekomst. Dus je kan nooit weten, je kan denken, ik heb een hit geschreven of dit is een fantastisch nummer, maar wat gaat de rest ermee doen van de wereld?
0: Ja, dat is het. En, fantastische nummers zijn het, dat kan ik hier zeggen, op zondagavond om 19 minuten over 8. En laat de wereld nou eens een keer, pay attention people, dit is prachtig. Nou, nogmaals, ik ben blij dat jullie er zijn. En Lost in Motion, dat komt op 6 november uit. Ik ben vereerd dat jullie hier nu al zijn, want je gaat de titeltrack ook spelen.
1: Ja.
0: En die kennen we nog niet.
1: Die kent niemand nog. Ja.
0: Nou ja, ik denk een stuk mannetje of 5 daar in de studio wel. Maar nogmaals, ik ben heel blij dat je bent. De eerste track die je speelt is Why Oh Why. Dat is de track die wel uit is. Dat is een huidige single. Denk jij zelf nog in singles? Ja, jij denkt in singles.
1: Single.
0: Mag ik hier even bij zeggen dat die staat op de keuzelijst van de Verrukkelijke 15. Dus laat mensen die luisteren en die dit misschien wel fijn vinden. Je kunt er dus op stemmen. NPO radio2.nl/V15. Dan is dat een van de 3 plaatjes die je aanklikt. Ik zou het gewoon doen. En ondertussen, nogmaals, ben ik heel blij dat ze er zijn. Jullie aandacht voor Mos live hier op Radio 2.

0: Heerlijke muziek, je hoorde Lost in Motion. De titeltrack van het album van Moss dat op 6 november gaat uitkomen. Een sneak preview zou je kunnen zeggen. En daarvoor de huidige single Why Oh Why. En als je meer van dit wil, dan ga je 18 maart naar Metropool in Hengelo. 19 maart naar So What in Gouda. 20 maart naar de Vega-fabriek in Kolderveen. En dan 16 april de Spot in Middelburg. 17 april Paradiso Noord in Amsterdam. 23 april Fluor Amersfoort. 24 Vera Groningen. 25 Rotown Rotterdam. 29 Doorn Roosje Nijmegen, 30 Tivoli Vredenburg en 1 mei. En dat is de laatste naar de Effenaar in Eindhoven. Ongelooflijk fijn dat jullie hier wilden zijn, mannen. En een heerlijke set, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Mos was dat. De Fine Young Cannibals, dat zijn dit.

0: je zondagavond, Harry. Kyo is de naam. Het is een band uit Londen en de jaren 90 die lijken nooit afgelopen als je dit hoort. In Engeland gaan ze al in behoorlijk grote zalen. Put a Smile on for Me is het debuutalbum van deze groep. Is net uitgekomen. That's Me is een track die ik eerder al eens gedraaid heb. En dit is Be Happy. Ik vind dit lekker. Het is inderdaad precies zoals het 2-3-94 gemaakt werd. Dan in Amerika, nu dus in Engeland.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie.
2: Ja, al 5 jaar Theorie met Annelie. En ik heb het nog nooit gehad over het instrument waar ik mee ben begonnen.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, de klarinet op mijn 8e. En dat klonk ongeveer zo. Een paar noten.
0: Ben jij dit?
2: Nee.
0: Dit had jij geweest
2: kunnen
0: zijn.
2: Ja, de harmonie die kwam dus bij ons door de straat. En toen zag ik ze voorbij marcheren in dat pak, weet je wel. Toen dacht ik, dit wil ik ook. En later kwamen ze aan de deur voor een actie. En toen deed ik dus als 8-jarige open. En toen zei ik... Hoe kan ik bij de harmonie? Kun je dat voor mij regelen? Nou, dat heb ik dus voor de klarinet gekozen. En ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, nu heb ik er ook een beetje spijt van.
0: Ja?
2: Kom ik zo op terug. Eerst even wat lekkere liedjes op een rijtje met de klarinet. Daar komt ie.
0: Ja. Dat is hem,
2: speciaal voor jouw leeftijd.
0: Het is voor mijn tijd, schat.
2: Ze zingen over jouw leeftijd.

0: je kunt dus echt examen doen in instrumenten. A, B, C en D, net als een diploma. En dit stuk wat je nu gaat horen, speelde ik op mijn D-examen. Mijn laatste examen, luister even. En wat denk je, Leo?
1: Kan jij dit?
0: Was ik gezakt of geslaagd voor mijn D-examen?
1: Ja, ik denk op het duiken net gezakt. Nee hoor, dit kan jij denk ik wel.
0: Ik was gezakt.
1: Echt waar?
0: Ja, ik was gezakt.
1: Waarom?
0: En het had te maken met mijn klarinetleraar. Je moet namelijk voor je D-examen 150 toonladders uit je hoofd kunnen spelen.
1: 100 freaking 50.
0: 150, en dat is echt super saai om te doen, maar het is voor je techniek. En weet je wat mijn docent toen zei? Een Vlaming, ik ga proberen na te doen. Allee Annelie, ik vraag aan u 2 toonladders en ik spreek nu af dat ik deze en deze aan u ga vragen. Dan hoef je de rest niet in te studeren, hè? Dus ik kom daar op dat examen, vraagt die lul gewoon duidelijk 2 andere toonladders die ik niet kon. Dus ik viel hartstikke door de mand.
1: Ah,
0: en nog steeds heb ik daar pijn van. Want ik ben daarna ook gestopt met klarinet spelen. Ik heb hem ook uiteindelijk ingeruild voor de saxofoon. Klarinet nooit meer aangeraakt. En toen ben ik de muziekschool uitgerend. Stapte ik bij mijn ouders achter in de auto. Want de dag voor was ik ook al gezakt voor mijn rijbewijs.
1: Wat een drama, Adelie.
0: Toen draaide ik het raampje open en toen zag ik die klarinetleraar naar buiten. En ik zo, klootzak, zei ik. Nou, uiteindelijk...
1: Dat helpt ook niet bij een herkansing.
0: Nee. Ook nooit meer opgaan. Uiteindelijk wel aangenomen op het conservatorium. Dat wel, maar niet voor klarinet.
1: Nee, dat begrijp ik. Wat een verhaal liep.
0: Ja, het zit me nog steeds hoog. Dus ja, laat maar een liedje draaien met een mooie rol voor de klarinet. Ik zal hem nooit spelen.
1: Ik luister wel, met veel plezier. Supertramp, natuurlijk. Breakfast in America.

0: Congratulations met dit liedje, zeg. Mila en Myra. Nee, Mila en Mira of Myla en Myra. Wat zou het zijn? Ze komen uit Nederland in ieder geval. Een duo uit Arnhem. Vorig jaar deden ze de popronde. Pophooks met een indie folk sound. Dat vinden ze het zelf. Ik vind het gewoon hartstikke lekker. Congratulations, hoorde je. En dan, ja, dan hebben we nog een afspraak met jullie dat we nog iets aan Vietnam zullen doen.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En ik kan vertellen dat het, ja, weet je, de ene keer dan overstroomt die mailbox. En de andere keer dan, ja, dan blijft het toch wat rustiger. Maar
2: ja, het is ook moeilijk,
0: altijd
2: moeilijk
0: is daar voor de rescue.
2: Stefan Detlef. Je zit hier onder een soort sneltoets, weet je wel. Neemt altijd ja. op.
0: Stefan, goedenavond. Aan Vietnam zullen doen.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En ik kan vertellen dat het, ja, weet je, de ene keer dan overstroomt die mailbox. En de andere keer dan, ja, dan blijft het toch wat rustiger. Maar
2: ja, het is ook moeilijk,
0: altijd
2: moeilijk
0: is daar voor de rescue.
2: Stefan Detlef. Je zit hier onder een soort sneltoets, weet je wel. Neemt altijd ja. op.
0: Stefan, goedenavond.
3: Goedenavond, Leo, Danny.

0: Ja, ja, wie weet. Ik zal hem vrijdag nog een keer meenemen. Maar ze is tot nu toe afgevallen, moet ik eerlijk zeggen, Stefan. Maar ja, goed, ja, er zijn altijd meer mooie platen dan dat je kunt draaien.
1: Ja, ik moet zeggen, van Hillenova lijkt een beetje op Ilse de Lange. Dus het is een beetje hetzelfde vaarwater. Dat moet ik toegeven.
0: Ja, ja, nou ja. Nou, is er op dit moment geen Ilse de Lange plaats. Maar nou goed, hier kunnen we een avond over praten. Maar daar gaan we niet over hebben. Want jij had zelfs verschillende suggesties voor wat betreft muziek die met Vietnam te maken heeft. Maar ja, het wordt uiteindelijk deze. Zeg het maar.
1: Ja, want ik kom uit de jaren 80, was ik tiener. En dan kon je, word je een beetje doodgegooid met Vietnamfilms.
0: Ja.
1: Dus, en dit nummer zit bijna in elke Vietnamfilm. Of het nou Forrest Gump is of Jewel of Duty. Je ziet een helikopter laag op het veld gaan. En dan hoor je opeens Jimi Hendrix All Along the Watchtower.
0: Dat hoor je dan inderdaad. Nou, ik vind het sowieso een heerlijke plaat om te draaien, Stefan. Dankjewel voor deze suggestie.
1: En tot de volgende keer.
0: Yo, fijne avond verder.
1: Doei doei.
0: Hoi hoi, Jimi Hendrix natuurlijk met All Along the Watchtower. Komt niet uit Vietnam. Hoort er wel een beetje bij. Heeft hij helemaal

verzoek van Stefan Tetelepta. Met een knipoog naar Vietnam. All along the watchtower van de Jimi Hendrix Experience. En ik moet zeggen, het klinkt mij zeer bekend in de oren. Want ik heb tegenwoordig een 15-jarige thuis die een gitaar in zijn handen houdt. En niets anders bijna draait dan Jimi Hendrix. Daar is hij helemaal gek van. En als je dit weer hoort, dan begrijp ik het ook wel. Wat een god op gitaar was hij natuurlijk. En dan gaan we naar New York. Daar zit het duo Wilma. En dit is My Abbey.

0: een meisje, het werd een jongen, Denis van Blondie. Eén laatste plaat die wij vandaag gaan draaien. En dan kijk ik naar de rechterkant en zie ik... Ja, op het moment nog wel een behoorlijk frisse Annelie. Maar jemig, jij moet morgen, straks morgen moet jij weer om 4 uur.
1: Ja, ik zo meteen. Ja. Ik doe zo even een dutje en dan ben ik gewoon weer terug. Dus,
0: hard naar huis rijden. En, ja. Nou ja, goed, sterkte alvast daarmee. En luister om 4 uur als je niet kan slapen. Want dan is Annelie er tot 6 uur. En wij hebben straks na ons de albumshow. Dit keer in de vertrouwde handen van de man die vorige week mijn show deed. Jasper de Vries. Dus blijf lekker luisteren.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte de powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: De Albumshow.

0: een van de verborgen parels op het album Notorious van Duran Duran. Hold me.
1: Jasper de Vries.
0: Ja, het vierde studioalbum van Duran Duran, geproduceerd door Nile Rodgers, omdat de heren zoiets hadden. Nou, daar mag wel weer wat meer funk in. Nou ja, wie bel je dan? Dan bel je Nile Rodgers en dat gebeurde ook wel. Ja, inderdaad, de blazers die uit de kast werden getrokken. Onder andere goed te horen natuurlijk, hè. Ook op die titeltrack Notorious, die we daarvoor natuurlijk draaiden hier als opening. Hier in de Soul Night. En dat betekent dat we gewoon weer een flink aantal uur lang fantastische classic albums op je af gaan vuren. En een heerlijk album van de week, deze week van Nothing But Thieves. Niet zonder te zeggen dat je denkt van, hé, waar is Corné Klein? Corné Klein... Ja, die heeft de studio verlaten, een paar weken geleden, letterlijk en figuurlijk, om eventjes lekker op vakantie te gaan. Dus die is er over een aantal weken weer. En daarom zit ik hier vanavond om de platenwinkel lekker draaiende te houden. Onder andere met alweer het 12e studioalbum van Billy Joel. Het titelnummer werd destijds een hele grote hit. En het was eigenlijk alleen maar dat mooie verhaal van Billy Joel, die opeens in zijn dromen het gevoel had, ik moet het nummer schrijven. Ik loop aan de oever van de rivier. Iets komt op mij, hij werd wakker, schreef het gelijk op. Nou ja, en de rest van het verhaal is alleen maar geschiedenis. Titeltrack van dat album, The River of Dreams, Billy Joel.

0: En niet alleen de soul, maar ook de gospel vierde met je hoogtij in het nummer van Billy Joel, All About Soul, van zijn album River of Dreams. Het was zijn 12e studioalbum. Het was ook nog genomineerd voor Record of the Year tijdens de Grammy Awards in 1994. Maar ja, er was een geduchte tegenstander in de vorm van I Will Always Love You van Whitney Houston. Je begrijpt waar de prijs naartoe is gegaan natuurlijk, hè?
1: Album van de week.
0: Ja, dat is deze week het album van Nothing But Thieves. Stray Dogs kwam afgelopen vrijdag uit. En ja, inmiddels meer dan 2 miljard streams op Spotify hebben ze. Meer dan 1 miljoen verkochte platen wereldwijd. En ja, ze gaan hartstikke goed natuurlijk, hè. En op dit album schuwen ze het ruige werk niet, maar ook zo... Bij een aantal tracks is toch ook gelukkig ook nog wel de gevoelige kant te horen. Een van de ballades, de power ballads op het album. Het nieuwe album van Nothing But Thieves.

nieuw album van Nothing But Thieves. Stray Dogs, waar we deze al een paar weken geleden leren kennen. Different Kind of Happiness. En we gaan naar de triple classic van vanavond in handen van Lou Reed. Het was een grote doorbraak na zijn werk natuurlijk met de Velvet Underground. Zijn tweede soloalbum, namelijk Transformer. Waar flink wat hits uiteindelijk wel vanaf kwamen. Mede geproduceerd door David Bowie, die eigenlijk helemaal idolaat van Lou Reed was. En zoiets had van, ach, dat zou toch mooi zijn als ik nog een keer met die man zou mogen werken. Nou, en het geschiedde. Ze hielpen elkaar eigenlijk naar grotere hoogte toe gaan. En ja, het leverde hits op. Perfect Day natuurlijk. En Walk on the Wild Side zijn toch wel de meest bekende nummers natuurlijk. Hè? De beroemde baspartij in Walk on the Wild Side. Die werd gespeeld door de legendarische Herbie Flowers, die maar liefst 17 pond voor de moeite kreeg. Hier, alsjeblieft, knul. En nou wegwezen. Triple Classic van vanavond is Lou Reed.

0: Niet gewoon een nummer over een mooie, prachtige dag, maar natuurlijk eigenlijk over een toxische relatie waar natuurlijk drugs om de hoek kwam kijken. Lou Reed kon het als geen ander verwoorden in Perfect Day.
1: Debuutalbum.
0: Ja, het stond allemaal op zijn album. Transformer natuurlijk. Komende dinsdag dan staat deze dame. Ze is live te bewonderen in de Havas Live in Amsterdam. Anastasia, het leek ons een mooie excuus om haar debuutalbum er weer eens even bij te pakken. Waar ze eigenlijk iedereen mee toch wel onverblies. Want iedereen had wel zoiets van, zo, wat is dit voor een powerhouse stem van heb ik jou daar. Waar het behang van de buren ook nog mee wordt meegekruld als zij eventjes haar mond open doet. Dat debuutalbum van haar, Not That Kind. Met zometeen die titeltrack daarvan. En hierbij begon het grote succes natuurlijk, hè, voor Anastasia in Nederland. I'm out of love.

past in de stemming komen voor alle mensen die komende dinsdag misschien naar het concert gaan van de NSTC en de Avast Live. Vast heel veel plezier daar. Met deze twee tracks ben je hopelijk weer een beetje opgewarmd. Ja, deze band gaat al enige tijd mee, ruim 50 jaar. En de frontman Henk Hofstede die zei ooit van ja, ik heb geen zin om alleen maar terug te blikken. We maken nu nog steeds ook mooie dingen, we doen nog steeds mooie dingen. Maar ja, het is nog wel goed om in de albumshow af en toe stil te staan natuurlijk bij dat meesterwerk en de Dutch Mountain. Toch wel het meest succesvolle album van de Nits, waarin ze terugblikken, Henk Hofstede in ieder geval dan op zijn jeugd. Het verhaal van de jongen die uit de stad vertrekt naar een onbekend gebied in de Dutch Mountains.

Inderdaad, Mountains van Nits. Met uiteraard de titeltrack en ja, toch ook wel de befaamde track waar de gelijknamige voetbalclub uit Amsterdam, JOS, uit Watergraafsmeer in wordt bezongen. JOS Days van Nits. Het album Evolve, daar zijn we nu bij de Amerikaanse band Imagine Dragons uit Las Vegas. Ja, en daar staan flink wat hits op. En dan kan je uit diverse dingen kan je gaan zoeken. Ja, we zouden bijvoorbeeld inderdaad Whatever It Takes kunnen draaien. Believer, allemaal top 2000 noteringen. Maar ook deze staat erop. En ook altijd een succesje in de top

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
5: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
23: Zoekt een relatie.
24: Perfectionistisch.
23: Mentaal kwetsbaar.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: De Alden Show.

0: eigen zeggen van Lenny Kravitz gaat het allemaal over het leven van een rock'n'rollster, waar het af en toe fantastisch gaat en je zakken goed gevuld zijn. En zijn. Maar er komt vanzelf een moment, dan schudden alle vrienden aan je zakken en zijn je zakken opeens leeg. Ja.
1: Jasper de Vries.
0: Ik heb zo'n gevoel dat er nog wel iets in die zakken van Lenny Kravitz zit, dat hij het nog aardig kan leiden natuurlijk. Dit was zijn tweede studioalbum van hem. Toch wel een van zijn meest succesvolle albums dat hij uitbracht. Mama Said, met daarop Always on the Run. En What Comes Around, Comes Around. What Goes Around, Comes Around. Hé, hey, we gaan dit uur de tweestrijd weer op je loslaten. Jij mag gaan kiezen. Twee albums van één artiest hebben we. En jij bepaalt welke album we gaan beetpakken en waar we twee tracks van gaan draaien. Vanavond is de artiest Robbie Williams. En we hebben voor twee albums gekozen. Swing When You Sing When You're Winning.

0: Ja, en deze kan je dan ook te horen gaan krijgen. Better Man. Dus misschien wil je daarvan gaan. Of ga je misschien voor Life Through a Lens.
1: De tweestrijd.
0: Met die grote hit natuurlijk.

dat doen we deze dan ook nog bij All Before I Die. Ja, heb je zoiets van, oh, daar heb ik zin in Angels en All Before I Die. Dan heb je eventjes via de NPO luisteren, heb Live Through a Lens. Of heb je zoiets van, nee, doe maar Sing When You're Winning met de Rock DJ en Betterman. Dan stuur je dat eventjes in via de NPO luisteren. En met een kwartiertje, dan gaan we de balans opmaken. En hoor je welke twee tracks we sowieso gaan draaien.

0: Zo, dan zit je echt lekker in de eten als je dit soort klanken weer hoort. Met Alison Moyet en Vince Clark, oftewel Yazoo Tuesday. En daarvoor Don't Go, allebei van het album Upstairs uit Eric. Debuutalbum van Duo. En ja, komende dinsdag allemaal ook wel te bewonderen en te beluisteren. Want Alison Moyet gaat dan namelijk wat met name werk uit haar Yazoo-tijd spelen. En ook tijd uit het tijdperk dat ze ja, wat elektronische muziek met name in de Zero's maakte. Komende dinsdag in Theater Carré in Amsterdam. Dan gaat ze het allemaal te horen laten brengen.
1: Album van de week.
0: Is het album van Nothing But Thieves dat afgelopen vrijdag uitkwam. Stray Dogs. En ja, het is toch wel weer gewoon dat heerlijke, strakke, futuristische geluid. Daar hebben we dan op het vorige album veel van gehoord. En nu zijn ze weer terug naar die energieke rock. Gewoon weer lekker die gitaar het werk laten doen. En af en toe ook wat lekkere melancholische randjes. Onder andere op deze If You Don't Have Someone To Love van Nothing But Thieves van het nieuwe album Stray Dogs.
1: Album van de week.

0: stemmen geint. If you don't have someone to love, nothing but thieves. Toch wel vind ik op hun sterkst als ze inderdaad dat lekker melancholische randje aantikken.
1: De tweestrijd.
0: Ja, de keuze was Robbie Williams, het album Sing When You're Winning. Rock DJ en Better Man zouden we dan gaan draaien. Of heb je zoiets van A Life Through a Lens? Doe dan maar Angels and All Before I Die. Ja, als Robbie Williams zelf zouden vragen, zouden ze zeggen, ja, het is allemaal fucking brilliant. Dus ik denk niet dat hij een keuze zou maken. Onze luisteraars wel, die zijn toch iets massaler op de hand van album nummer 2. Onder andere Peter zegt dat. En Nina Vissers zegt ook zoiets van, ja, kom maar door. En Mark die zegt ook, ik ga voor album nummer 2, inderdaad. Life Through a Lens met All Before I Die en die wereldhit Angels.

Het had voor mij altijd een klein randje Oasis. Maar dat is vloeken in de kerk natuurlijk. Of voor de Oasis fans, of voor de fans van Robbie Williams. Misschien Old Before I Die. En ook Angels van het album Live Through a Lens. Ze heeft aangekondigd dat ze volgend jaar toch wel klaar is met het maken van muziek. En zeker met toeren. Kiki Dee, ze gaat al natuurlijk een tijdje mee. En natuurlijk op het hoogtepunt toch wel. Dankzij haar grote duet natuurlijk met Elton John. Don't Go Breaking My Heart. Dat was al misschien voor veel mensen de kennismaking. Al wel, ja. Het kwam misschien ook wel met dit album natuurlijk. I've Got The Music In Me. Het was het vierde album met dezelfde titel. En hierna zou ze nog 18 albums maar liefst uitbrengen. En ja, je krijgt dus nog tot volgend jaar de kans om haar misschien nog live aan het werk te zien.

Ze was zielsgelukkig in de liefde. En wat doe je dan als artiest? Dan maak je daar uiteraard een nummer over. Kiki D, How Glad I Am van het album I've Got The Music In Me. Het was 2008 en toen kwam het derde album uit van Joost Zwegers, alias Novastar. Het was een tijdje dat het eventjes op zich liet wachten. 4 jaar maar liefst, omdat Joost moest herstellen van een ongeluk. Het gebeurde allemaal tijdens een optreden in 2005. In de Force Nationaal in Brussel was hij namelijk van een podium gevallen. Hij liep daar een hele zware voetblessure op en moest daar toch een flinke tijd van revalideren. Maar goed, een zware tijd, een donkere tijd voor Joost. Het leverde wel een paar mooie momenten weer op. Van bezinning en ook natuurlijk uiteindelijk, want dat is dan voor artiesten ook, zeker als Joost Zwegers, ook alweer materiaal om daar mooie muziek over te maken. Van het album Almost Banger, dit is Because, Novastar.

Muziek om lekker bij weg te dromen is toch wel een beetje het handelsmerk van Joost Zwegers. Oftewel Novastar van het album Almost Bangor. Mars Needs Woman en Because. Allemaal schreef hij dat op een klein eiland voor de kust van Bretagne. Nadat hij dus een ongeluk had gehad, van een podium af was gevallen. En zwaar moest revalideren. En alle inspiratie kwam voor dat album eigenlijk daar tot zich. Hey, ja, een hoop fans waren denk ik blij. Afgelopen week was daar opeens mooi nieuws voor U2. 13 november komt er namelijk een nieuw album uit. Carnaval de Loes. En ja, dat klinkt eigenlijk een beetje weer in de stijl dat, menig U2-fan wel weer als muziek in de oren zou klinken. In ieder geval, die eerste single die deze week uitkwam, die klinkt in ieder geval veelbelovend. Daar gaan we eventjes nog langzaam op wachten. Daar pakken wij nu nog even dit album.

0: Ziggo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Dit is NPO Radio 2.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Sa'ar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Sa'ar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
21: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
25: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
26: De Albumshow.

0: Talking Heads and She Was.
1: Jasper de Vries.
0: Zesde album van Talking Heads, Little Creatures. En ja, er waren toch wel een paar fans die hadden zoiets van... klinkt toch wel vrij commercieel. En de radio vond het natuurlijk heerlijk, want dat waren nummers die gefroten werden. Road to Nowhere onder andere en She Was. En het werd eigenlijk ook hun best verkochte studioalbum. En niet alleen alles werd bejubeld, een hoop zaken wel. De videoclip natuurlijk van Road to Nowhere kreeg een MTV-nominatie voor beste videoclip. En de albummoes met David Byrne als Atlas afgebeeld met de wereldbol in zijn handen. Die werd ook nog genomineerd als Cover of the Year door het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stones. Voldoende veren in de bibs van David Byrne en Company. Hey, de albumshow, het laatste uurtje met nog een track van het album van de week van Nothing But Thieves. En ook toch wel een laadbloeier in de albumlijst in Nederland. Want deze dame die flikte pas anderhalf jaar nadat het album uitkwam om de eerste plek te veroveren in ons land. Het album Come Over van Shania Twain. Het was haar internationale doorbraak. 40 miljoen exemplaren werden er verkocht. Onder andere dankzij deze klapper. I've never

0: misschien wat verder te zoeken. Van haar album Come On Over, Shania Twain, You're Still The One.
1: Album van de week.
0: Ja, Nothing But Thieves, Stray Dogs, daar zitten we de hele avond ons al op te focussen. Ja, en voor dit album hadden ze zoiets van, we gaan eens eventjes afstappen van de gladde rock die we misschien in het verleden hebben gemaakt. We willen nu ook een beetje, ja, misschien een beetje de energie proberen te vatten van onze live optredens. Nou, als je bij een optreden van Nothing But Thieves bent geweest, dan weet je dat het dak er altijd voor afgaat en dat er altijd flink wat energie in de shows wordt gelegd. Dat gaan ze weer waarschijnlijk dunnetjes over doen. 15 en 16 januari volgend jaar twee optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Waar ze veel werk gaan spelen van dat nieuwe album. Dit staat er ook op. Death in the Backseats.

0: gewoon lekker stevig. Ook te vinden op het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs, waar dit dan op staat, of Death in the Backseat. Hey, de XL-track van vanavond is inmiddels toch wel een vaste waarde geworden in de top 2000. Zeker omdat het in de live-versie altijd wordt gesmuld door de fans natuurlijk. Het werd ooit gespeeld op Wacken 2013 door de Finse band Nightwish met Nederlands tros. Floor Jansen als zangeres. We maken ruimte. Ruim 10 minuten voor Ghostcore. Ghost Love Score van Nightwish. Het is, wat ik zeg, een vaste waarde. En namelijk vanavond ook wel eens leuk. Want we draaien hem niet al te vaak natuurlijk. Omdat hij toch ruim 10 minuten altijd aantikt. Maar in de albumshow is er ruimte voor Nightwish.
1: XL Classic.

0: Wauw, Nightwish op Radio 2. Dat ik dat nog meemaak. Ja, dank jullie wel. Dan kan ik lekker gaan slapen. Dat stuurt Deborah. 4DM per luister heb. Nou, dan ben je nog even goed wakker geschud. Een lekker slaapmutsje dan inderdaad. In de vorm van Nightwish. Ghost Love Score. En dan maken we even een uitstap naar soulmuziek. En waarvan de platenbaas, Motown-baas Barry Gordon, die zat van, ja, ga je dit echt serieus uitbrengen? Je gaat je nu opeens bemoeien met politiek. Je gaat je bezingen over de oorlog in Vietnam. Armoede, drugsmisbruik. Maar Marvin Gaye had zoiets van, ja, dit ga ik gewoon doen. Een politiek, maatschappelijk betrokken album uitbrengen. Ja, Barry Gordy van Motown, die begreep er helemaal niks van. Maar de rest van de wereld gelukkig wel. Want het werd natuurlijk een groot succes voor Marvin Gaye.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.

meesterwerk van Marvin Gaye. What's Going On. Met de titeltrack en What's Happening Brother. En dan belanden we opeens bij het album Flicker van Now Horn. Het eerste gelet dat we niet horen toen hij uit One Direction was gestapt. We belanden gelijk op 1 in ons land.

Now Horn. On the Loose van zijn debuutalbum Flicker. En Slow Hands, ook van datzelfde album. Met de laatste vanavond in de albumshow voor Stevie Nicks. Ja, kwam allemaal uit The Other Side of the Mirror. Nadat ze al met Fleetwood Mac heel succesvol was geweest. Dit was

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleurt op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
11: Wil je met me trouwen?
10: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van maandag 28 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land en die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten in Servië wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. En het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar volgens de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. Afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nu of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.